Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn 2 aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De banden die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van de Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen, het komende uur, de lekkerste muziek.

Van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit.
1: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
2: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Flevoland.
4: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Na het eindexamen ging zij naar huis op een fiets, ik ook. Beide dezelfde kant op, met haar meegefietst. Haar bij huis afgezet en ik weer door naar huis. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Zij kwam altijd op de fiets, maar ik kon dan, nou, 1,5 kilometer kon ik met haar mee fietsen.
3: En dat was waarschijnlijk een gelukkige 1,5 kilometer.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag. Oh, jij

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
9: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
8: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze zaterdagochtend nog heel aardig aan de dag, met ruimte voor de zon en enkele stapelwolken. Aanvankelijk is het nog vaker droog, maar in de loop van de middag neemt de bewolking alweer toe en stijgt de kans op talrijke buien. Het kunnen overigens ook stevige buien zijn, met kans op onweer, hagel en zware windstoten van meer dan 75 km per uur. En hiervoor geldt ook een code geel. Verder waait het sowieso stevig door uit het westen met windkracht 5 tot windkracht 7. Al met al wordt het dus best wel een onstuimige en wisselvallige dag. De temperaturen liggen dan tussen de 12 en 14 graden slechts.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry bo, het is beauty.
9: Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
8: Social deal. Deals die je niet mag missen.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
12: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 9 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt... Chris dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hemzelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Urk FM.

0: Henk en Kees, tot 12 uur hier op Urk FM.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Tumult vanaf de bult. Dit is Urk FM.
4: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
5: Nou, bek hem wel.

0: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. De zaterdag, de 10 oktober alweer. We gaan gelijk bellen, want het was een bijzonder bericht gisteravond bij in de Keumen. Getrouwstel.
0: Ja.
2: Hallo?
1: Is dit Wouter?
0: Die, wat gebeurt hier?
1: Wat gebeurt hier allemaal? Je bent live op de radio, Wouter.
2: Ik heb nog wel een klein beetje op mijn leven.
1: Ja, ja, want er was een man met een lange jas. Die stuurde een foto van... je bent gisteravond getrouwd, even voor de luisteraars vanzelf. En je bent getrouwd met...
2: Met nou mevrouw de Vries.
1: Met mevrouw de Vries.
0: Ja. Is nou de Vries in de Vries?
1: Ja.
0: Nee. Of is er... Ja, ik weet het niet.
1: Ja, nee. Het is een vrouw hier, Tan Visser.
2: Ja.
1: Want het geval wil dat je in je kraag van je trouwpak aan laten zetten. Visser en de Vries.
2: Ja, andersom, maar dat vond ik wel grappig.
1: Ja, dat is natuurlijk, dat kan niet anders dat je gewoon een enorme fan bent van ons programma.
0: Ja, we wouden natuurlijk even snel bellen om jullie te feliciteren. Hele mooie avond had gisteren, een mooie dag.
2: Ja, super. Ondanks de regen, is allemaal wel meevullen, ja.
0: Oké.
1: Okay.
0: Hoe zag die dag er een beetje uit? Die moest eens even kort mee.
2: Nou ja, we en ja, net als een anger. Op al momenten, foto's en Tarek en ja.
1: Ja,
2: dat weet je.
1: Een gebruikelijke, hè?
0: Ja.
1: En hey, wil het nou geval weer, Wouter, dat je nog op een bed legt?
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, zo hoort het toch?
1: Erg vers, hè?
0: Ja, zo hoort het toch? Ja.
1: Hey, nou ja, even voor ons natuurlijk ook de hartelijke felicitaties, Wouter.
2: Ja,
1: en je vrouw natuurlijk, hè?
3: Dankjewel.
1: Nou, we zullen niet langer storen.
0: Nee, ik geloof dat we niet zo welkom zijn op dit moment, maar daar staan we.
2: Nee hoor.
0: Hey, maak er nog een mooie dag van.
2: Ja, dankjewel. Leuk dat je daar van bij
0: bent. Oké, hoi hoi, hè.
2: Doei.
0: Yo. Kom maar gelijk duur, Kees.
1: Ja, we moeten gelijk duur, want we zitten best van vol. We gaan bellen met Marijke Korf.

0: Hallo, met Marije.
1: Marije, met Kees de Vries en Visser en de... ik wil alles tegelijk. Visser en de Vries, zijn Visser en Kees de Vries natuurlijk.
0: Hey, hi.
1: Gedag. En hey, Marije, Marije is het dus.
0: Ja, Marije.
1: Marije. Hey, Marije, die, jullie hebben een bijzondere gezinssamenstelling. Jullie hebben twee kinderen met het syndroom van Fitchie. Is dat zo goed dat ik dat zeg?
0: Ja, Fitchie variant syndroom.
1: Ja, en wat houdt dat eigenlijk in? Voor elk even voor de luisteraars, wat is dat voor een syndroom?
0: Nou, het is echt... Eigenlijk houdt het alleen in dat de hersenbalk in de hersenen niet goed is aan en leg.
1: Ja.
0: En het komt vrijwel alleen op erkvuur. Dus er zijn op erg meerdere kindjes die dit syndroom hebben. En het is een genetische afwijking. Dus je moet dan ook allebei net een afwijking hebben. En je chromosoom 18 wil je zo'n kindje kunnen krijgen.
1: Ja.
0: Nou ja, toevallig is Steven dus kennelijk ergens paar in de vaste familie van mij. Maar dat hadden we allebei de gen niet.
1: Ja. En dat wil dan dat komt alles bij een kanger. En dan.
2: En wat betekent dat dan voor de kinderen? Waarin binnen ze dan beperkt?
0: Nou, eigenlijk vooral. Ze zijn gewoon erg slap. Ze kunnen verstandelijk niet geen dingen beredeneren. Toen zei ze, kan bijvoorbeeld wel zelf wat eten in zijn mond stoppen. Maar dat dan duur slikken, dat is alweer een grote uitdaging. Dat lukt dan eigenlijk niet.
1: Nee.
0: Stoom kunnen ze niet, lopen niet, zelf omrollen. Nou, er zijn kindjes die het wel kunnen. Toen ze liaan uit het akker doen als ze klein was. Maar dan worden ze groter en zwaarder. Dan kregen ze die spieren gewoon niet. Maar goed aan het stuurt om dan te kunnen rollen.
1: Het is...
0: Ja.
1: Het is...
0: Zwaar beperkt.
1: Ja. En dat betekent dan ook dat je natuurlijk... je luist een dag... Dat is helemaal omringd dan duurzorg voor de twee kinderen. En de
0: ja, bij de bol. Ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Hey, jullie hebben voor het om dat allemaal ook voor te bekokstoven natuurlijk. En jullie hebben een GoFund-actie opgezet.
0: Nou, dat ging een beetje anders.
1: Nou, vertel.
0: Wij en onze spieden oude rolstoelbus inmiddels.
1: Ja.
0: En de les dat je overal stopt, is steeds vaker. Nou ja, heeft hij weer wat. Zat hij weer bij de garage of we stonden stille. En nou werd ons Essel in juni opgenomen in Groningen. Dus ik met spoed, met ambu naar Groningen met Essel. En Steven dat dan achteraan. Die moet dan eerst weer terug te zorgen tegen een broer in Lianne. En midden in Groningen, drokkruispunt, houdt die bus er mee op. Nou ja, dan zit je wel even geef te kijken met de medicijnen, en je rolstoel, alles zit in die bus. En hij was in zijn eentje. Dus toen had hij die bus, is hij begonnen te drokken over dat kruispunt heen, want de stop ligt op groen. Kwam er gelukkig een groepje studenten aan, die had hem ergens op een veilig plekje neergezet. Nou ja, ik zit intussen dan nog op die spoedeisendeurlijk en hij moet eigenlijk aan de bal ermee. En dan stoor je alleen ervoor.
1: En,
0: nou, uiteindelijk om hier nog 's nachts was we bij een kanger. En later gebeurde dat dus nog een keer. En toen kwam een schoonzusje bij me en die zegt, nou Marije, jullie zijn niet zielig, maar wij hebben wel heel erg met jullie te doen. Want ik ben dan zwanger en dat babytje is ook beperkt. Dat hoorden we toen ook net, een paar uit Piemonde geleden. En ze zegt, wij willen graag een crowdfunding voor jullie doen, maar hoe vind je dat zelf? En het is al niet de eerste keer dat het al tegen mij zegt, is dat volk dat voor ons wil doen. En altijd heb ik gezegd, dat is echt niks voor ons. Zet ons alsjeblieft niet in de picture. We scharrelen gewoon zelf wel. Alleen ergens loop je gewoon tegen financiële grenzen aan. En nou met je bus. En we hebben vorig jaar moeten we alweer verhuizen voor de tweede keer. Naar de aangepaste huis. Ja, mijn knip zegt ook. Ja,
1: er zit een eind aan mezelf. Dat is makkelijk zo.
0: Er is een eind aan.
1: Ja,
0: en nou het over bedragen. Er is als je echt een aangepaste bus wil voor drie rolstoeltjes. En dat je zuurstof mee kunnen nemen. En al die andere hulpmiddelen niet de kinderen nodig benen. Ja, dan heb je gewoon een grote bus nodig. En normaal rijdt dan een instelling niet.
1: Ja.
0: Dat kunnen wij gewoon niet betalen. Nee. Simpel.
1: En want waar moet je dan over aan denken? Aan kosten? Wat zo'n bus moet opleveren?
0: Nou, ik heb een donderdag al even bij Roel gesloten geweest om even te verkennen wat nou echt de prijzen binnen. Maar die komen echt wel tussen de 60 en de 70 voor een bus. En ja, dan moet hij nog aan het past. En dat kost ook nog zo'n 20.000 euro.
1: Zo, je dus zit dus zomaar tussen de 80 en 90.
0: Ja.
1: Nou, in ieder geval, ja, de GoFundActie is vrijwel succesvol verlopen. Want ik, volgens mij, jullie zitten al tegen een streefbedrag aan.
0: Hij is al oud, ja. En dan er komt nog een donatie binnen van, via de Klif 18 van alle loodjes. Maar hij staat al op 80.000, ja.
1: Nou, dit wordt een bus met spoiler van je, hoor.
0: Ja, maar doe maar in de bus voor de kinderen.
1: Ja, deze wordt echt gepimpt.
2: Full out. Full out, ja.
1: Ja. Ja. Ja. Maar dat is toch geweldig dat je toch binnen een Ossienborenteert dat dit voor een ganger...
2: Hoe lang liep de actie, Marije?
0: Hij is maandagochtend om 7:30 online
2: gegaan. Dat is een krappe week tijd.
1: Dat is toch niet te geloven?
2: Ja, dat is niet te geloven.
0: Ja, in Smiotheet denk ik volgens mij al op 10.000 euro. En wij rennen op dat moment alweer naar Groningen voor controles en onderzoeken van de kinderen. En ik had een PGB en mee om te helpen met het telen en zo. Dat lukt me nog wel, maar niet in iedere dag.
2: Nee.
0: En Amar hoorde zo achter me. Marije, 20. Ik zeg, dat kan niet. Maar je bent ondertussen ook in gesprek met artsen.
1: Ja.
0: En we waren op Urk en ik moest naar een balletvoorstelling van onze Josephine. Dus je fietst heel onwerkelijk ook over Urk. Want ik durfde geen mens maar aan te kijken. Toen sting je al op 45. Nou, dat was om een uur of 7. En toen de andere dag was hij al op 65. Om volgens mij 11 uur of zo in de ochtend.
2: Ja, wij belden je eigenlijk om natuurlijk het nog een beetje te promoten. Om net dat les te zetten te halen. Maar wat een prachtig nice dat die 80 al binnen is.
0: Nou, ik zeg ook vaak tegen Steven, je voelt je vaak eenzaam in de zorg. Omdat je moet het toch zelf doen. Ook al heb je dan een groot team. De verantwoordelijkheid legt bij ons. En dit was vroeger te groot. En dat heb mijn zusje en mijn schoonzusje en een PGB'er. Die hebben dit opgepakt, die crowdfunding. En die hebben heel erg in beweging gezet. En zelfs landelijk. Het is overal genut. Het hele land kreeg bij donaties binnen. Het is zo groot opgepakt. En dan voel je in één keer echt zo'n warme deken om je heen. Van, we zijn niet alleen. Dus ook als het heel erg moeilijk is, je weet het zelf eigenlijk niet maar... Dus niet alleen.
1: Nee.
2: Wat een geweldig prachtig reis op deze zaterdagochtend.
0: Nou echt.
1: Ja, dat je toch.
0: Ik
1: snap natuurlijk dat het een hele stap is. Je moet over een pol de schroom heen zetten om je open te stellen.
0: Ja.
1: Of je vragen om iets, weet je wel. Ik snap.
2: Ja, natuurlijk.
1: Je trots
0: zelf. Net of je gewoon bedelen.
1: Ja.
2: Nee, maar ik durf wel te zeggen, het feit dat het zo snel ging. Is het je vanuit Urk van harte gunt?
0: Nou, wij kregen een beeld reacties. We zijn gewoon blij dat we eindelijk eens wat voor jullie kunnen doen. Want we zien al, onze Liane is 9. We zien al 9 jaar dat het moeilijk is.
2: Ja.
0: En voor ons is het gewoon ons dagelijks leven. Dus ja, elke ochtend hoor je weer op. En voor ons gaat het een SO pas voor elke hanger. Maar ja, nou had iedereen ook wel echt het idee, we kunnen nou actief bijdragen door alles te dealen, door rond te sturen via WhatsApp, door buiten naar het mensen aan te chatteren, door bedrijven te benaderen. Nou, en dat het ook resultaat had. Nou,
2: dat is wel duidelijk, ja.
1: Roelof van Sloten staat altijd toeteren, hoor.
2: Marije, we wensen je natuurlijk samen met je man, je gezin en iedereen die om je heen is dat veel succes natuurlijk met deze naaie aanschaf.
1: En veel plezier ermee.
2: En veel plezier ermee natuurlijk ook.
0: Ja, we gaan nou een mooi volgende traject in, dus oriënteren en kijken hoe dat met aanpassingen allemaal zit en ook heftes op vragen.
2: Ja,
0: alles is al in gang gezet en dat gewoon. Ik ben donderdag al bij Roel geweest.
2: Ja.
0: Dus was de teller ook niet zo hoog. Ik zeg, kijk hoe mijn kanker tegemoet kunnen komen.
2: Nou, dat lessenzetje is er ook in ieder geval.
1: De korte in handen, hoor.
0: We zullen iets uitzoeken waarmee we veilig de weg op kunnen in ieder geval.
2: Precies.
0: Dat is het belangrijkste.
2: Ik zou zeggen, bestel lekker een taartje. Was voor direct bij Becky. En maak er nog een hele mooie zaterdag van.
0: Dankjewel. Komt goed.
2: Oké, hoi.
0: Doei.
3: Kijk, daar gaan we weer. Je maas op de radio.
4: Zoals gewoonlijk slooi je weer de speaker op de kop. Dan kun je zo de politiek in.
3: Visser en de Vries.

0: Nou, je kunt je weer opgeven voor de erepenning van de gemeente Hurk. En we hebben aan de lijn de burgemeester...
1: Bart Jasper Feijer.
0: Ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, u bent vandaag al vroeg op pad, of niet?
2: Ja, ik ben niet op Urk vandaag, dat nee. Klopt. Ik ben een dag weg naar een collega-burgemeester toe.
0: Oké, maar om even te sparen met elkaar. Hoe doe jij dat? Hoe doe jij... Ja, toch?
1: Heb je nog tips?
0: Heb je nog tips?
2: Ja. Even luchthappen, denken jullie. Nee hoor, valt wel mee.
0: De erepenning, burgemeester. Wat is dat nou eigenlijk precies voor een penning? En wanneer heb je hem verdiend?
2: Ja, dat is een goeie. De erepenning, ik geloof dat die al sinds 1958 op Urk wordt uitgereikt. Dus dat is bedoeld voor iemand, dat mag ook een vereniging zijn trouwens, maar ook gewoon een privépersoon. Dus die zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft ingezet en nog inzet. Moet je denken aan een termijn van jarenlang. En dan in het algemeen belang van Urk. Dus niet voor een commerciële activiteit, dat niet. Maar als je bijvoorbeeld iemand bent met een heel actief leven en dat je anderen daarin kunt meenemen, anderen inspireert en je doet het voor het algemeen belang van Urk, dan is daar de erepenning voor.
0: Ja, ja. En wat is dan het verschil tussen een leentje bijvoorbeeld van de koning en de erepenning?
2: Ja, dat klopt. Een leentje zou ik zeggen, dat is echt voor langdurig vrijwilligerswerk ook. En soms is het snijvlak wel eens, zit je in dezelfde vijver, zeg maar, met dezelfde doelgroep. Dus ik kan me ook herinneren van een paar keer dat we bij elkaar hebben gezeten als adviescommissie. Dat we zeiden van nou, ik mag niet alles zeggen, maar deze persoon is ook in procedure voor de koninklijke onderscheiding. Heel precies zwart-wit krijg je nooit. Maar een lintje is echt namens de koning en de erepenning is echt namens de hele gemeenschap.
1: Burgemeester, even tussendoor een vraag aan Kees. Wat zou jij liever hebben, Kees? Een erepenning van de gemeente Urk of een lintje van de koning?
0: Nou, het is niet. Het is toch niet zo dat ik er dagelijks mee bezig ben of zo. Van,
1: nee, maar gewoon, in het algemeen. Als je ergens voor genomineerd zou worden, dan zou ik genomineerd willen worden voor.
0: Goh. Ja.
1: Oh, dat is een moeilijke, geloof ik.
0: Nee, ik zou met allebei groots wezen, denk ik.
1: Ja, oké. Okay. Okay. Ja.
0: Doen ze gelijk dat je gelijk zo'n borst voelt, weet je wel.
1: Ja. Ja. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk, burgemeester? Als je iemand op het oog hebt dat je denkt van... Nou, die vind ik wel, die mag de erepenning wel verdienen.
2: Ja, nou in theorie, volgens het reglement heb ik begrepen... mag die het hele jaar door uitgereikt worden, dat kan ook.
1: Oké. Okay.
2: En jullie vroegen al van hoe zit het dan met een lintje... maar hebben we nog een speciaal iets ook weer... voor mensen die een heldendaad hebben verricht. Dat is weer een aparte onderscheiding voor. Maar als we het hierbij houden, dan zeggen we... ja, het is toch de traditie gegroeid op Urk... om het met een nieuwjaarsreceptie uit te reiken. En op de site van de gemeente Urk staat het ook wel. Je kunt tot eind oktober... en in dit geval hebben we er 8 november van gemaakt dit jaar... tot 8 november kunnen nog namen worden voorgedragen. En die kun je indienen bij het secretariaat of via de social media... Maar ik zou zeggen, stuur maar een mailtje naar secretariaatburgemeester@urk.nl en dan komt hij goed terecht. En anders kennen jullie allemaal de bestuurssecretaresse wel, denk ik.
1: Ik heb zo wat connecties.
2: Ja. Nee, de meeste op Urk en het secretariaat, die kent ook heel veel mensen natuurlijk. Ja. Maar er moet een goede motivatie bij. Sommige mensen dragen alleen maar een naam uit. Nou, dat is een beetje dunnetjes, zeg maar. Wil ook graag een verhaal van waarom vind je dat? En dan is er een commissie die bestaat uit 4 personen en ik mag daar apart technisch voorzitter van zijn. En dan stellen we een advies op voor het college. En het college van burgemeester en wethouders die neemt het uiteindelijk besluit.
0: Nou, en zo
2: werkt het.
0: Ja, zeg maar. Nou, als er straks als er een tweespalt is van twee kampen, dan houden wij ons aanbevolen om een enige klein beetje advies te voorzien.
2: Ja. Dus. Ja, en op mijn beurt, ik heb weer contact met alle fractievoorzitters van de politieke partijen.
0: Ja.
2: En als het college zegt van nou, wij zijn voornemens om dit besluit te nemen, dan toets ik vaak eventjes bij de fractievoorzitters. Nou, zo is het proces gegaan. Het voorstel is om deze persoon of deze vereniging het lintje uit te reiken, zijn jullie akkoord. Dus die mogen al eens een keer advies geven. Zo werkt het.
1: Helder. We gaan afscheid nemen. U hebt een drukke dag voor de boeg. en zeggen van onze kant, maak er nog een hele mooie zaterdag van.
2: Mooi, super, bedankt. En jullie ook, hè?
1: Joe, hoi.
2: Hoi, hoi.

0: De column.
1: De column, het is natuurlijk alweer half elf. En wij gastcolumnisten.
0: Gastcolumnisten, zo moet je dat zeggen, geloof ik.
1: Francisca Kramer, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe ben je aan het joeken, meneer Francisca?
0: Ja, vraag dat eens even. Vraag dat eens even, Kees.
2: Volgens mij was dat alleen maar omdat jullie geen hangen kunnen vinden.
1: Dat klopt.
2: Dat was een soort noodgreep.
1: Echt, we hebben wel tientallen hebben geprobeerd, maar uiteindelijk bij jou terecht te komen.
0: Nee,
1: we
0: hebben
2: alle gekkigheid. Ja, ik moet je brand helpen.
1: Ja,
0: nee, dat is niet waar.
1: We hebben nee, vind het hartstikke leuk.
2: Ik vind het wel leuk, hoor.
1: Ja.
0: Ik zat even te zoeken, weet je wel. Van, ja, ik moest even afwachten of we een groep van columnisten erin. Ook een WhatsApp-groep mee. Nou, men, dat kon helaas niet. Dat kan gebeuren mezelf, dus die gooit ook even in de groep van... Jongens, ik kan niet. Is het, maar ja, dat was wel even een lol dag.
2: Ja.
0: Dus er kwam geen reactie. Ik denk, ja, ik moet wel wat.
1: Houd kort, denk.
2: Die kunnen daar ook wel een column over schrijven.
0: Ja, inderdaad. Nou ja,
2: ik kom met columnisten.
0: Ik weet niet hoe dat komt, maar Francisca was gewoon eigenlijk de eerste naam die bij mij in binnen schoot.
1: Oh, en had dan Francisca dan ook al een column leggen? Of moest je gisteren nog goed aan de bak?
0: Nee, maar ze was wel snel een ongerwarp.
1: Oh.
2: Ja, ik had direct een ongerwarp.
1: Nou, dat is
2: niet waarom, maar ik dacht eventjes aan een tegenstelling tussen Urk en Bloemendaal waar ik woon.
1: Ja.
2: Toen dacht ik, ja, ik wist het gelijk.
1: Oké.
0: Okay. En wie je, ze vroeg van, ja, moet het over Urk gewoon of juist helemaal niet? En ik dacht bij mezelf, ja, je bent een Urker, dus het gaat lang over Urk.
2: Zo is het.
0: Ja, ja, toch?
1: Ja.
2: Ja, nou, Urk is altijd in mijn gedachten.
0: Ja, nou ja, dat bedoel ik. Dus Francisca, aan jou, nou, laten we eerst zeggen dat we je hartelijk danken dat je even in wou vallen en op zo'n kort bestek. Dat is natuurlijk chapeau.
2: En dankjewel, graag gedaan.
1: En is dit voor herhaling vatbaar?
2: Nou, ik had nou geluk een ongewarp.
1: Ja.
2: Ik kan me wel voorstellen als ik even gewoon zit en dat er ook zo'n hele stroom ongewarpen komt. En als je lui zegt en ik vind het leuk, nou, die biet, wil ik het nog wel eens een keer doen.
1: Oké, okay, dan
0: had je al meer gedacht.
1: Ja.
0: We
1: nemen contact met je.
2: Dat is goed.
0: Even, Francisca, gooi je gang. We luisteren graag naar je column.
2: Ja, de column met als titel De Borrelplank. Als buitengaatse Urker heb ik met veel vreemde vernieuwsels te maken. Zoals bijvoorbeeld de borrelplank. Word je rond 5 uur 's middags van de wallen uitgenodigd, verwacht dan geen bekkie met een margpip. 5 uur is namelijk borreltijd. Wat dan centraal staat is niet per se de borrel, al komt er meestal wel wijn bij kijken, maar het is voornamelijk de borrelplank waar het om draait. Op die borrelplank is vrijwel altijd burrata te vinden. Zo'n zacht trillende Italiaanse bol kaas met een vel, met daarnaast, zorgvuldig gestileerd, gegrilde druiven, zogenaamd nonchalant bestrooid met eerst geplette en vervolgens geroosterde venkelzaadjes. En gaan we met de klok mee, dan ligt daar een berg uit de kluiten gewassen olijven. Soms zo groot als kleine uien, marinerend in extra vierge olijfolie uit de eerste persing van een authentiek stukje grond in Portugal. Daarnaast liggen wat toosjes van die ene Italiaanse traiteur, kaaskoekjes van de zuurdeegse bakkerij, om uiteindelijk te eindigen met kunstig uitgesneden klompjes komkommer, gelardeerd met een toefje roze tarma. Een romige spread van viskuit, aangeschaft bij de winkel in Haarlem, tevens de enige zaak in Nederland waar ze alle ingrediënten van de wereldberoemde Israëlische kok Otto Lengi hebben. Als ik zo'n Bloemendaalse borrelplank aanschouw, denk ik wel eens terug aan verjaardagen bij ons thuis. Na het overlijden van mijn opo en opa kwamen de broers en zussen van mijn moeder op de zaterdag na een verjaardag bij de jarige thuis, zonder andere visite erbij. Voor mijn moeder waren dit altijd bijzondere avonden. De sfeer van thuis bij opa en opoe, waar het naar verluidt een en al gezelligheid was, met veel lol, samen zingen,

0: Op hun urkentrouwerij hadden ze daarom een koud buffet gewild. Homme Perenboom en zijn vrouw hadden een studie van dit fenomeen gemaakt. En toen ik als 7-jarig bruidsmeisje de feestzaal in de catacomben van de Ark betrad, keek ik dan ook mijn ogen uit. Op tafels die waren opgesteld in een U-vorm stonden op verschillende hoogteniveaus de meest verrukte.
1: Ik denk dat we Francisca
0: Kramer. Dit is de voicemail van Francisca Kramer.
1: Die is.
2: Ik zat helemaal in de.
1: Ik zat in de catacombe van de Ark.
2: We bellen gewoon even weer, hè?
0: Dit is de voicemail.
2: Ja, die zegt gewoon duur te praten.
1: Ja, dat denk ik ook. Hoe gaan we dit oplossen? Ik draai even de muziek in en proberen we er ondertussen even te pakken te krijgen.

0: Als het goed is, hebben we Francesca weer aan de lijn. Je viel even weg, hè, Francesca. Maar nu moest je weer terug naar de catacomben vandaar, ik zou ik zeggen.
1: Hé, ik ben er weer kwijt.
2: Wat toestand, Kees? Wat gebeurt er allemaal?
0: Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Ja, ik weet niet wat er allemaal los is, Francesca, maar...
3: Slechte ontvang.
0: Nou, ik... maar dat maakt niet uit. We zaten helemaal in de vrouw van de catacomben vandaar. Ik zou zeggen, ja. Nu moest weer terug naar heer en mevrouw Perenboom.
3: Ja, dat is goed. Toen ik als zevenjarig meisje de zeezaal in de catacomben van de Ark betrad, keek ik dan ook mijn ogen uit. Op tafels, die waren opgesteld in een U-vorm, stonden op verschillende hoogteniveaus de meest verrukkelijke etenswaren die ik ooit had gezien. Allerlei salades, paté, mandevol stokbrood en Franse kazen. Zoals brie, roquefort en camembert, vlak naast de desserts, precies zoals het hoorde. We waren heerlijk aan het eten van al dat lekkers toen onze opoe voorbij kon schuifelen. Haar bord zei wel geheel gevuld met iets ronds en wits. Wat heb je dan? Vroeg een oom. Ik heb een lekker camembertje, zei ze. Dat puddekje zag er zo lekker uit. Terwijl ik een stukje burrata op mijn toosje probeer te draperen en een gegrilde druif met venkel in mijn mond stop, denk ik met weemoed terug aan mijn opoe en aan de dozen van Willem de Boer.

0: gaan we hem ervoor trainen. We zijn ondertussen alweer aan de lijn. Rikert van Heuren, goedemorgen Rikert.
1: Goedemorgen jullie.
0: Ja, we hadden je nog niet zo uur langer geleden. Hadden we je natuurlijk ook aan de lijn.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, maar toen reed je de Pieterpad bij overlopen,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Is dat en nog een beetje een lukte, Rikert?
1: Wat zeg je?
0: Hij is een reuzekeumen.
2: Hij is een reuzekeumen, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, ik heb helemaal mee gelopen en het was een fantastische ervaring.
0: Ja. En,
1: ik zou het zo weer doen.
0: Was die tocht ook, is dat ook het onderdeel voor de reden dat we je bellen, het boek wat je schreven, hè?
1: Nou, ik heb tijdens die tocht eigenlijk wel inspiratie opgedaan, zeg maar. En heb ik een tweet of drietal hoofdstukjes kunnen schrijven. En toen ben ik er dan verder gewoon met dit thema, zeg maar.
2: Ja, en het thema is op weg naar Sion.
1: Ja.
2: Niet moeten ze in vogelvlucht meer van waar, wat gaan we lezen in het boek, Rikert?
1: Ja, het is zoals ze dat noemen, eindtijdliteratuur. En ja, ik denk dat iedereen wel eens een periode in zijn leven heeft dat je bezig bent met de vraag, hoe loopt het af met deze wereld? Waar gaat het naartoe met de mensheid? En als je net die zegt, dan net nog tegen mij, maak het niet eens waar. En nou begin ik al.
0: Ja, je hoort gelijk in de eindtijd en de einde van de wereld. Ja.
1: Nou, ik ben een 30 jaar geleden, ben ik door mijn start om eens over die vragen na te denken. En dan kom je natuurlijk terecht in eindtijdtheologie. Nou, op een gegeven moment dan zie je de bomen en de bos niet meer. Er zijn zoveel meningen en zoveel visies. En op een gegeven moment waar ik dat denk ik maar verwarrend. Je wordt er onzeker van. Je verritte discussies. En toen, op een gegeven moment, dat is denk ik 10 jaar geleden, toen dacht ik, ik stop ermee. Ik zie wel wat er gaat gebeuren op zo'n manier. En ja, toen ik dat dacht, toen sloop toch de onzekerheid weer toe. Want toen kwam die tekst uit Openbaring 1, vers 3, bij mij naar boven. En jullie weten vast wel wat daar staat.
0: Uiteraard.
1: Ja.
2: We willen graag iemand zeggen.
1: Ja. Maar ik zal hem wel even in herinnering brengen. Zalige zij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat erin geschreven staat, want de tijd is nabij. Dus daar staat gewoon heel duidelijk de opdracht. Wij moeten ermee aan de slag. Wij moeten er acht op geven. Wij moeten dat profetische geluid laten horen. En toen dacht ik bij mezelf, nou weet je wat? Ik schuif al die verschillende visies, die boeken, literatuur, schuif ik aan de kant, dat parkeer ik. Ik begin gewoon zelf mijn bibeltje te lezen. En ik kijk wat ik tegenkom. En tot mijn verrassing kwam iedere keer Sion in beeld. Dat ik dacht van, hé, wat is dat toch? Dat Sion zo vaak genoemd wordt in die profetieën. Nou, dan gooi je dat op een rijtje zetten. En dan ontdek je dus dat Sion eigenlijk het, ja, hoe zal ik het noemen, het epicentrum van de eindtijd is. Daar gebeurt het allemaal. En ik vraag me af of wij er wel voldoende aandacht voor hebben. En ook in het Oude Testament wordt voortdurend de opdracht gegeven. Gewoon op pelgrimstocht, gewoon richting Sion. Want ik denk van, hey, dat is toch wel een belangrijk thema. Nou, en dat heb ik dus helemaal uitgewerkt in mijn boek.
2: Maar, dus Rikert, ja. Ik bedoel, ik ben een bul bibellezers op werk. En die het onderwerp ook wel interesseert. Ja. Maar je zou ook kunnen denken van, nou, Ik lees het en ik lees mijn Bijbel en ik heb mijn vertrouwen. En ik vertrouw erop dat we op weg binnen naar Sion.
1: Ja.
2: Maar bij jou, je schreef er een boek over.
1: Ja.
2: Dat moet toch ergens verdien komen dan, die wens of die... Wat houd je daar zo mee bezig?
1: Nou, ik vond het zelf heel verrijkend, dat ik met het onderwerp bezig was. Dus ze zijn op werk van de eerste zegen is voor jezelf. Nou, zo ervaar ik dat ook. Maar ik dacht van, nou, ik wil weten of deze visie ook bij andere mensen leeft, weet je wel. Dus ik heb toen gewoon een cursus voor geschreven en dat ben ik toen in de kerk gewoon aanbieden. En toen bleek er ontzettend veel belangstelling voor te wezen. En toen kreeg ik ook regelmatig de vraag van, nou, wil je het niet voor ons op papier zetten? En toen dacht ik van, ja, misschien moet ik er iets mee doen. En dat ertoe leidt dat ik uiteindelijk toch besloten heb om er een boek van te schrijven. Dus op die manier is dat ontstaan.
2: Ja, dus eigenlijk de behoefte om het onderwerp tot je te noemen is er wel. Maar dan wat je eigenlijk doet is je maken het de mensen nog een stukje makkelijker en je geven het eigenlijk vanuit je boek in hapklare brokken.
1: Ja, ik probeer overzicht aan te brengen. Ook in al die verschillende visies. Hoe ben die visies ontstaan? En wat zit daarachter? Je moet dan ook altijd terug gaan naar de bron om te kijken wat zit erachter. En dat breng ik dan allemaal in kaart. En ik probeer daar mijn eigen bevindingen tegenover te zetten. En ik ga zelf niet verder als dat de Bijbel aangeeft. Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar ik probeer geen inlegkunde toe te passen. Want heel veel van die NT-theologieën ben erop gebaseerd. Hè. Dan wordt er een prachtige hypothese gesteld en dat wordt dan helemaal uitgewerkt. Maar ik kijk gewoon naar wat staat er en dat noteer ik. En dan probeer ik daar een rode draad in te ontdekken.
2: Ja.
1: Dus op die manier is mijn studie dus vormgegeven, zeg maar.
0: Waar kunnen we het boek verkrijgen, Riegelt?
1: Het is door Tannenbeun bij het Boekendal. En gewoon bij ons op de praktijk. En ook nog in de fakkel in Emmeloord.
0: Nou, we wensen jullie natuurlijk ook van ons deze kant bovenal een hele prettige zaterdag. En succes met de verkoop. Dat het in ieder geval...
2: Ja. Ik heb niet het idee dat het door om het doen heeft, maar nee, het is wel handig.
0: Het is maar ook een soort therapeutisch, denk ik, voor Riegelt zelf.
2: Dat denk ik ook, ja.
1: Ja, nee, precies. Ook voor mezelf heel erg verrijkend. Ja.
2: Riegelt, okay. Dankjewel en maak er nog een mooie zaterdag van.
1: Jullie ook bedankt, hetzelfde. Joe.

0: Ja, en we hebben weer zo'n regelnecht, kun je dat wel zeggen. Hè? Echt, en, die gaat van de dieren naar de ranger. Van
1: staat hij wel de stelen?
0: Van wijnfestival naar Wildverstein en ben aan de lijn Simone Aakvoort. Goedemorgen, Simone.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Vind je wel de stelen?
2: Nou, als ik stil is, dan gaat mijn hoofd alle kanten op.
0: Ja.
2: Dus dat is voor mij geen optie.
1: Er is natuurlijk een woordig hakstikkertjes voor.
0: Ja. Pillen, ja. Er is medicatie voor ons.
2: Dan hey, laten we dat maar niet doen.
0: Nee. Hey, vooral natuurlijk de gekkigheid. Het Wildverstein stopt weer voor de deur in november.
2: Ja.
0: En dat wordt allemaal weer onder de Jongvlag weer georganiseerd. Waar houdt het eigenlijk precies in?
2: Nou ja, wie je onder mijn vlag georganiseerd. Kijk, dat organiseren gaat me makkelijk af.
0: Ja.
2: Maar bij een wildfestijn ben ik toch wel afhankelijk van de jagers en slagers, uiteraard. Want daar draait het uiteindelijk om.
1: Een stukje vlees.
2: Ja, nou, wildfestijn houdt in. Er komen dus uit de Noordoostpolder, uit Adderwijk, Urker, jagers en slagers. Die komen middelhuis een stands met enkel gerechten of gerechtjes. Die kun je met je ticket ophalen. Dat wordt overkreust op je ticket. In totaal kreeg je 8 gerechtjes. Sommige jagers die door herten hangen, zwijnen, die doen een gelikken live demonstratie uitbienen. En de urkerjagers die hebben dan weer ganzen en kaninen leggen. Die mogen dat ter plekke proeven. Dat wordt dan weggegeven. Dit jaar en wat de familie Gnodde in Frankrijk. Die komen gezellig allerlei zijn natuurproducten aanbieden. Zoals luizen honing, de kastanje, nog wat, en walnoten, olie. En, dus dat past er ook perfect bij. Nou, uit de Noordoostpolder, uit Nagelen en bij een bierbrouwerij.
0: Ja, dat past er ook goed bij, hè?
2: Past er ook goed bij, met jouwbiertjes.
1: Ja. Ik zou net zeggen, wel een lekker bokbiertje.
2: Ja, dus dat is het idee. Wij zorgen voor een hele leuke setting. Denk aan een mooie tent, kampvuurtjes, leuke zitjes. Nou, in al die kersthuisjes, daar komen dan de uitgiftepunten in. Word je dus je gerecht op kunnen halen. Ben hele leuke bandjes geboekt, dus ben aan alles geregeld.
0: Nou, een garantie voor een topavondje. 7 november, waar kunnen we de tickets verkrijgen, Simone?
2: Nou, de tickets persoonlijk bij mij en anders op de Facebook Insta-pagina. Daar staat een knuppie. Die leidt je rechtstreeks naar de ticketshop.
0: Nou, ik zou zeggen, nog heel veel succes met de vuurbraaiing. En natuurlijk dat het een topavondje mag worden.
2: Ja, dat hoop ik wel.
1: Nou, maar succes ermee.
2: Iedereen is welkom.
1: Ja, ja, maar dat komt wel goed. Succes, Simone.
2: Hey, dankjewel. Doei, doei.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 kilometer per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Tumult vanaf de wild. Dit is Urk FM.
3: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
4: Nou, Bekkie wel. Radio aan. Even merken. Tot 12 uur, je moois op de radio.

0: Ja, welkom in het tweede uur van Visser en de Vries. En we gaan gelijk weer duur, want het moet, hè, want...
1: Stond het drokken.
0: Stond het drokken. We zijn aan de lijn, Janneke van Urk. Goedemorgen, Janneke.
2: Hallo.
0: Goedemorgen. 30 oktober staat weer het tienranger op de agenda.
1: Weer? Het is de tweede editie, toch?
2: Ja, klopt. Het is de tweede editie.
0: Tweede editie van Wandelen in het licht.
2: Klopt, helemaal. Ja.
0: En neem eens even hoe mee wat het nou eigenlijk precies inhoudt. En ook voor de luisteraars natuurlijk. Van, wat
1: Wormen we moeten we hier wezen?
0: Ja, wat kunnen we verwachten?
2: Nou, ben 30 oktober op vrijdagavond hebben we dus echt een vrouwenavond. En wandelen in het licht, dus echt met vrouwen. En een bewuste keuze om het een vrouwenwandeling te maken is dat... wat we het ook voor doen is voor Lume. En Lume is een vrouwelijke organisatie van Verre Naasten. En nou, persoonlijk mag ik Grace uit Uganda, mag ik... ondersteunen, om het zo maar te zeggen. Dus met die wandeling alle bakken, met inschriftgeld, alle geld op. En daar sturen we project van Grace dus niet. Maar het is voornamelijk eigenlijk ook op die datum een bewuste dom. Omdat we natuurlijk een geluid willen geven, natuurlijk een Halloween. En daarom is de naam ook zo mooi, wandelen in het licht. Als natuurlijk een geluid, natuurlijk in de duisternis in deze wereld.
0: En ja, waarom is het dan echt specifiek voor vrouwen dan?
1: Ik voel me wel een beetje gediscrimineerd.
0: Ja, dat mag je.
2: Ja, dat snap ik. In vorig jaar hebben we dat ook echt beloord. Van, tot recht mannen niet wilden lopen. Dus dat verbaart ons ook wel een beetje. Maar deze avond is dus hier bewust echt voor vrouwen. Omdat Lume is ook echt een vrouwenorganisatie. En die, die begeleidt dus vrouwen in het buitenland. Die ook die vrouwenprojecten openzetten. Ja. Dus daarom willen we deze avond echt specifiek voor vrouwen houden. Maar omdat er zoveel geluiden van mannen komen, wat ik heel gaaf vind, die biedt wat we volgend jaar gaan doen. Dus dat houden we nog even heel spannend.
0: Oké, okay. Hey, maar als je dan gooi je mee doen, wat kun je dan precies verwachten? Dan beginnen bij de start.
1: Ja, wij kunnen geen kortjes halen, dus wij in.
0: We moeten maar een beetje gissen. We moeten van horen zeggen. Dan.
2: Ik neem je maar even mee. Je kunt je opgeven op de site bij zijn Lume. Daar zie je een mooie pagina, wandelen in het licht, op Urk. Dan klik je op en dan kun je dus opgeven. Dat kost €15. En dan krijg je dus echt een hele informatieblad. Krijg je dan van waar kun je de auto parkeren en je fiets neerzetten. En dan is de openingsdienst is in de Bettelkerk. Vorig jaar hadden we echt een opening in de kerk en alles op de route zingen en antenne weer... eindigen met de kangen. Maar dan moet je dus elke keer wachten op de kangen. Dus dat duurde best wel lang. Dat was toen de eerste keer. Dus dan ben je ook overenthousiast, laten we maar zeggen. Dan wil je van alles. Maar nu beginnen we dus echt in de Bettelkerk met een openingsdienst. En daarna is het een duurlopende route van kerk naar kerk. Nou, dat maakt het ook wel heel bijzonder, want er doen gewoon bedoeld verschillende kerken mee. Nou, en dat vind ik gewoon heel erg mooi, dat je ook de verbinding als kerken... Ja, dat je met de askarken zijn, dat met de kanger met dit project verbonden mogen wezen.
0: Ja, en dan is er per kark is er wat, een tussenstop, zeg maar.
2: Ja, bij elk kark is er dan wat te doen, te zien, te proeven. Dan moeten we zelf wat
0: doen.
2: Niet op werk. Nee. De buurtnerk snappen ze er helemaal niks van. Dat wij er zo op gefocust binnen. Maar ik zeg, ja, bij jongens, als je iets gezellig kan doen, ja, dan moet er ook wat lekkers bij.
1: Ja, we moeten even de aandacht erbij houden.
0: Ja. Maar het is nog best wel een tocht, 5 kilometer. Vind ik voor best stukje.
2: Ja, nou, maar kijk, omdat je zoveel onderbrekingen hebt, valt dat echt heel erg mee. Ik bedoel, dat is...
0: Het is allemaal voordat je biedt.
2: Ja, je praat, jongens, tussen zit je lekker aan praten. En vuurt je hoorde het ook wel van, er stonden ook echt mooie gesprekken tussen vrouwen. Die een kanger normaal helemaal niet spreken. En die nou dan lekker even naast de kanger lopen. En mooie gesprekken hebben. Dus ja, ook dat maakt het heel bijzonder. Het is echt wel een verbindende... om te verbinden, daar is het ook echt voor opgezet.
0: Ja. Nou, 30 oktober is het zover. Even nog een keer de kaart kunnen krijgen?
1: Wij zijn Lume.
2: Klopt helemaal, Link.
1: Ja. Ik krijg goed geluisterd, Janneke.
0: Ja. NL. Oké.
2: Okay, ja, het belooft echt een weekend vol licht te wezen. Want wij dus op vrijdagavond hebben voor de vrouwen wandelen in het licht. En zaterdagavond is een lichtjestocht voor de kinderen en iedereen door wie dan mini wil lopen. Dat wordt dus vanuit de poort en vanuit de echt is om 7:00. Maar wil je dan maar over horen, moet je even Caroline Bakker bellen, want die weet daar alles van.
1: Als ze niet in bad zit.
0: Is dat dezelfde Caroline?
1: Is dezelfde Caroline.
0: Is die mobiel dan?
1: Ja. Biedt me dat niet. Nee, maar dat zal ongetwijfeld goed komen. Even les te vragen, Janneke. Ik kan me nog herinneren dat vorig jaar ook de vuurtoren hier om te licht was, toch?
2: Ja, klopt. De vuurtoren net verroenstellen, ook in het wandelen in het licht, echt wel een speciale betekenis. Kijk, de vuurtoren, die geeft licht over Urk. En over het IJsselmeer, we bieden allemaal de vuurtoren, die staat er aan zijn baken. En ja, zo is God het licht van die hele wereld. Die hele wereld mag bieden dat God licht is. Ja. Dus die vuurtoren, dat is symbolisch gewoon. En wij als Urkers vinden dat natuurlijk helemaal bijzonder. Dus en dat willen we ook aan niet-Urkers meer geven.
1: Vooral
2: maar
1: in die tijd.
2: Maar deze keer niet bij de vuurtoren Lengert.
1: Oh.
2: Ja. Dat is wel bijzonder, hè?
1: Dat is wel.
2: Dan zijn we wel een heel mooi lied over de vuur te horen.
1: Maar goed, het gaat erom het thema
0: maken,
1: wandelen in het licht. Ja. Vooral in die tv zelf rondom Halloween. Dat er ook op die manier accent is voor het licht. Ja,
2: een mooi duidelijk. Geluid. Ja.
1: Precies. Janneke, nog succes met de organisatie. En maak er wat moois van.
2: Nou, dank jullie wel. En wie tot volgend jaar.
1: Ja.
2: Voor de mannen.
1: Voor de mannen, inderdaad. Ja. Hey, bedankt Janneke. Doei, doei.
2: Yo, doei, doei.
3: Je maas op de radio.
4: U bent verbonden met Kapsalon Joey, vesting Urk. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, volgt nu een keuzemenu. Wilt u contact met onze afdeling persvoorlichting?

0: Ja, natuurlijk kwart over elf. En zoals je gewend bent, altijd even een praatje met de trainer van RK1. Goedemorgen, Henk.
1: Goedemorgen.
0: Ja, maar je dacht al, nou ben ik de Sjaak elke week. Ja, we zullen het zien, Henk.
1: Ja, jullie zijn kwart over elf elke keer, maar ik was dat nog niet gewend, moet ik eerlijk
0: zeggen. Nee, je moet nog even een beetje in het ritme komen.
2: Had jij verwacht, Henk, dat jij na al die jaren nog met ons aan de lijn zou komen als hoofdtrainer van Urk
1: 1? Ik was zo blij dat ik van jullie af was.
0: Ja, wederzijds, Henk. Maar ja, we zitten nu met elkaar opgescheept, dus...
1: laat me wat van maken.
0: We maken er wat van, inderdaad. Ja. Hey, Henk, vorige week toch is de winst binnengehaald. Is dat toch het, hoe noem je dat?
2: Het is gewoon de nieuwe huisfactor.
1: Nee, dit is gewoon... de jongens die realiseren zich ook wel dat het echt niet alleen aan Mark ligt. En gewoon, we hebben hem gehamerd over de mentale instelling... En zaterdag hebben we echt niet heel goed gevoetbald, maar we hebben wel als collectief ervoor gestreden. En dat is in ieder geval wat je wil zien. En wat er gebeurt in zo'n groep in een bepaalde periode dat je geen punt pakt, dan zie je dat minder. Dan stagneert dat. Dat is nog niet eens altijd expres. Maar dan blokkeert dat. En dan heb ik zaterdag zag ik wel een groep die voor elkaar wel knokt.
2: Nou, maar je zegt Henk, niet goed gevoetbald, wel gewonnen.
1: Ja.
2: Accepteert de groep dat ook, dat je dat zegt? Want ik kan me ook voorstellen dat... Waarom maakt dat uit? We hebben gewonnen.
1: Nou ja, uiteindelijk in de voetbal maakt het niks uit hoe jij wint. Als je maar wint, zo is het ook wel een keer. Maar je wil ook graag met goed voetbal winnen. Nadat het ook automatismes komt. En dat kost even wat tijd. Als je een paar keer wint, dan krijg je ook zelfvertrouwen. Dan durf je ook ballen in te spelen. Dan durf je ook vooruit te voetballen. En als je wat punten nodig hebt, dan wordt het wat krampachtiger. Nou, nu was het wat minder krampachtig, maar toch wel krampachtig. Maar er werd wel in ieder geval tot de laatste minuut gestreden. Dus die overwinning die was heel belangrijk om die binnen te halen.
0: Ja, en die neem je mee naar vandaag. Vandaag tegen LAK Frisia, of LAC is dat dan, denk ik?
1: Ja, ja. Ja.
0: Klinkt nou niet
1: voor mij ook een onbekende club.
0: Ja, dat, inderdaad. Zoals de naam klinkt, zo klinkt hij ook wel vrijwel onbekend. Dus, en wat is de stand ten opzichte van elkaar? Wat is dat?
1: Nou ja, het is net als vorige week een belangrijke wedstrijd om in ieder geval bij die onderste plekken wat weg te komen. Wat meer rust in de tent te krijgen. En ze staan iets onder ons, begreep ik. Maar als zij winnen, kunnen ze gewoon boven ons komen. Maar we moeten in ieder geval zorgen dat we gewoon winnen. Dat geldt natuurlijk elke wedstrijd. Maar ja, ik denk dat wij ook wel het vermogen hebben om van hun goed voor de dag te komen. En vooral het thuispubliek is nou ook wel benieuwd van joh, vorige week gewonnen. Dus ik hoop dat het vertrouwen weer wat stijgt. Dat de supporters er weer wat achter gaan staan. En dan denk ik dat het goed moet komen.
2: Ben je compleet, Henk?
1: Ja, we zijn wel compleet. Ja. We hebben de luxe dat je moet kiezen. Dus misschien één speler die zal waarschijnlijk niet spelen omdat hij een blessure heeft. Maar verder hebben we genoeg te kiezen.
2: Nou, en ik kijk naar buiten. Volgens mij hebben we droog weer. Redelijk droog weer lijkt het. Een beetje regen op een veld kan ook geen kwaad, toch?
1: Nee, ik ben nog van de generatie gras natuurlijk. En een enkele keer had je toen al kunstgras. Maar ja, en de ene keer is het, dan wordt er wel gesproeid. Maar dan is het even later. Als de zon erop staat, dan is het ook zo weer weg. Dus ja, ik hou wel, als het kunstgras is, dat het een beetje nattig is. Dan dat het combineert wat makkelijk. Komt de balsnelheid vaak te groeien. Dus ik hoop dat we dat van kunnen profiteren als het wel wat nat is.
0: Ja.
2: Nou, maak er een mooie middag van.
0: Ja, voelt toch gewoon weer mee, Henk, deze keer?
1: Sorry?
0: Voelt toch mee? Deed geen pijn.
1: Ja, jullie hebben aardig gespaard. Dat komt wel aardig.
0: Ja, ja, ja.
2: Henk, het allerbeste.
0: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: Oké. Hoi.

0: Vijf op een rij.
1: Ja, de vijf op een rij.
2: Dit was trouwens REO Speedwagon, ook wel bekend van het nummer Keep On Loving You. Onder de oude garde.
1: Voor de statistieken.
2: Voor de statistieken.
1: De vijf op een rij. We hebben aan de lijn Gerrit Baarsen. Goedemorgen, Gerrit.
3: Goedemorgen.
1: Word je Gerrit of Gerrit genoemd?
3: Nou, ik ben, ik heet eigenlijk Gerrit. Dat zal mijn moeder zeker beamen. Maar op zijn ergens is het Gerrit vanzelf. Dat is wel duidelijk. Ik ben een vernoemd naar mijn oma Gerrit.
2: Okay. Maar waar komt nou het meeste vuur, zeg maar? Wat?
1: Ja, Gerrit.
2: Ik denk dat Gerrit toch?
3: Mezelf. Ja. Ik hoor Gerrit, dat hoor ik alleen buitenark. Dus Gerrit is gewoon de meest vuur komen naam dat ik genoemd word.
2: Ja, ik zou zeggen.
1: Hey,
2: nou. We kennen Gerrit. Ik ken je niet. Ik heb je pasfoto gezien of je profielfoto op WhatsApp.
1: Ja.
3: Ja.
2: Kind je jongens?
3: Nou, om eigenlijk te wezen, eigenlijk niet.
2: Nee.
3: Nee, het is
1: nou,
3: maar...
1: Nou, ben je wel argelijk, hoor.
3: Ja. Ja, ik ben liever argelijk.
2: Ja, ja, absoluut.
1: Waar moeten we Gerrit van kennen? Wat doet Gerrit in het dagelijkse leven?
3: Nou ja, in het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij de visveiling Urk als veilingmeester in alle andere vuurkomende werkzaamheden eigenlijk.
1: Ja.
3: Daarnaast heb ik dan, dat liet mijn profielfoto ook wel zien, een hobby, de KNRM. En dat neemt ook de nodige tijd in beslag. Dus dat is in mijn dorp kennen.
1: Tot hoe kom je tot veilingmeester? Hoe gaat dat?
3: Veilingmeester? Nou, ik ben eigenlijk... ik ben toen de switch van Wark. Dat is eigenlijk half jaar geleden. En toen zochten ze dus eigenlijk al een naaie veilingmeester. En toen werd er gezegd, is dat niet wat voor jou? Maar een beetje vanuit het interne kijken naar die mensen die daar misschien de capaciteit voor hebben.
1: Ja.
3: En ik pak in feite alles aan. Want ik hou wel van een uitdaging. En samen met nog een collega binnen we er toen voor een goal. En dat is hartstikke leuk om te doen mezelf. Dat is echt een werking.
2: Je stond wel in als veilingmeester stoor je wel een middelpunt vanzelf. Dat moet je wel durven.
3: Ja. Ja, jij hebt een aardige verantwoordelijke taak. Want het is van beide kanten. Je bent voor de visserman en voor de verkoper ben je er bezig vanzelf. Om het zo goed mogelijk te begeleiden.
1: Ja.
3: En
1: als je dan niet meer onze smie dan, hoe gaat dat dan zo'n dag? Het is maandagochtend bijvoorbeeld, denk ik.
3: Ja.
1: Ja, maandagochtend.
3: Ja, maandagochtend, over het algemeen doe ik het op de woensdag, moet ik dan wel zeggen. Nou. De maandag en vrijdag worden momenteel door mijn andere twee collega's door. Maar als de vis binnenkomt, wordt het uitgezocht. En dan wordt het op de klok gezet, zoals wij dat noemen, op de lease. Tot het in de lease, dan weet iedereen eigenlijk wat ze kunnen kopen en zich door enigszins op vuur bereiden. Nou ja, werk je op Urk, dan kom je kieken in de afslag en dan kun je kieken naar de kabels wat je op kunnen bieden. De vis die er dan aan staat. En vervolgens starten wij dan de klok op. En dan roepen we nog een keer van...
1: Wat even, je gewoon nou te snel. Het is woensdag of vrijdag of maandag. Je stappen achter die desk. Alle hoe noem je dat? Potentiële kopers die zitten
2: in
1: de banken.
3: Ja.
1: Zitten je vol spanning aan te kieken. En dan gaat het beginnen.
3: Ja.
1: En dan, hoe open je dan?
3: Nou ja, je open dan gewoon met de eerste boot die er is. Die neem je op.
1: Ja, je zit er nou. We doen even voor een techie. Ja? Dus,
3: laten we zeggen, de Urk 184, dan beginnen we, legt er net aan wat er beschikbaar is. Maar je dan begint bijvoorbeeld met de tong of met de tarbot, tarbot 1. En dan de prees die staat er op de klok. Dus dat hoef je dan niet op te nemen. En dan, we gaan draaien, daar gaat hij. En dan druk je dus op start en dan zie je dus de klok oplopen. En dan op een gegeven moment wordt er gedrukt op een prees en dan noem je al de kabels op.
1: Ja.
3: En dan kun je zeggen wat je ervan nodig hebt. Want iedereen hoeft zelf 100 kilo tongen te hebben.
1: Ja.
3: Maar
1: Nou, we zoeken nog hier voor de bingo.
3: Ja, voor de bingo, ja.
1: Ja. Dus,
2: We zijn nog niet begonnen. Voor de administratie moeten we ook nog aan je vragen, Gerrit. Hoe ken je Indrik Bakker?
3: Hoe ken ik Indrik Bakker? Nou ja, ik heb dus 8 jaar bij Sivrissen gewerkt. En daar was Indrik een collega van mij.
1: Oh ja.
2: Ja, ja,
3: en zo ken ik die. Ja, ja, dat is een beetje een gruut. En we hebben ja, ook nog een gezamenlijke hobby. Dat is eigenlijk ook bij Cifres op een loepen. Dat is speciaal bier liefhebber.
2: Oh ja.
3: En,
2: ja, ja, ja, ja.
3: Daar ken ik Hendrik dus ook van.
1: Ja, okay.
2: Ja, op die
1: manier. Wat is de wat, hebben we ook nog een huwelijkse staat?
3: Ik ben getrouwd met Danielle. En ik heb 3 kindertjes.
2: Nou hebben we dus, alles aan,
1: ja,
2: hoor.
1: Ja, we hebben alles doen.
2: We gaan nou weer beginnen.
3: Ja.
2: Ben je kloof voor Gerrit?
3: Ja hoor.
2: Komt ie.
0: Vraag 1.
1: We zijn inmiddels al bij een oktober aan het tikt. En we gaan al zuurtjes richting het einde van 2026.
3: Ja.
1: Heb je de beoogde doelen al een klein beetje bereikt wat je eventueel voor ogen hadden? Of staat
3: nou,
1: er nog wat open?
3: Staat nog genoeg open vanzelf. Kijk, ik heb met afslag heel ook als doel om vanzelf zoveel mogelijk aanvoer te krijgen en naaikopers. Maar dat is altijd iets dat blijft wel groeien. Maar er zit zeker een goede groei in. En ja, we hebben dus als doel om dit einde van het jaar toch wel een beetje een man of 6-7 erbij te krijgen.
1: Oké, dus, maar dat is dan op professionele vlak. En je privé ook nog enkele doelen die je nog willen halen of die je misschien al overvinkt te houden?
3: Nou nee, privé heb ik eigenlijk niet heel veel doelen gesteld, zeg maar. Want dat is, ik bedoel, dat gaat prima op deze manier.
1: Het
3: is maar op het werkniveau.
1: Werkniveau, oké. Nou.
2: Dan gewoon ik toch een beetje in die lijn verder met vraag 2, Gerrit.
3: Ja hoor.
2: Want ik kan me wel voorstellen.

0: om in de hangel, zeg maar, je een beetje een kenwoord te maken.
1: Ja, maar bien, hè?
2: Dat is een Frans, Kees.
0: Ja, dat is Frans, maar dat is niet.
1: Goed, hè? Nee, Spoons, ja. Spoons. Is dat allemaal Spoons? Allebei Latijns gerelateerd.
2: Ja, sowieso. Italië, jongens, ook vanzelf. Komt allemaal uit die contraien. Nou, dat binnen mooie ambities vanzelf.
1: Vraag 3. Waar maak je de meeste zorgen over? Gaat hij weer over de veef slaan?
0: Ja, kunnen mij die vraag wel stellen vanzelf. Ja. Maar zolang ik nog op de WhatsApp en op de social media kanalen zien dat onze vloot afgetakeld wordt door de sloop te brengen. Ja. Dan maak ik me echt wel zorgen over.
1: Ja.
2: Jonathan legt echt wel in de vis, Gareth.
0: Nou ja, dat zou je misschien. Ik heb maar interesse voor mezelf, maar als je voor je dagklacht werken en je wil ervoor gewoon, dan blijft dat saai doen. Kijk, en dat is ook een beetje minder urkerkaan misschien.
2: Ja, maar hij zelf ook bijvoorbeeld op een bepaald gedeelte van je leven zelf vervoeren, of de familie dichtbij die voort, of nog een kotteret, of.
0: Nou ja, kijk, in de kant van mijn beben, daar zit nog wel familie die voor en kotters hebben, zeg maar. Om een voorbeeld te noemen van de LT'er, van Gebroeders de Boer, dat zit nog wel een beetje bij mij in de familie.
2: Ja.
0: Maar mijn beben is altijd visserman geweest. Mijn vader had altijd in de vissen stoel, dat is echt van oudsher nog, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, maar ik denk ook, je hoeft niet per se iets te bieden, zeg maar.
2: Maar dat kan je wel aan jou toch gewoon.
1: Ja, maar ik bedoel, kijk, ik heb ook niks met het boerenleven, of wat dan ook. Maar als ik zie dat de bedrijven iemand kapot gaan aan regelgeving. En wellicht iets wat bij jongens bestaat en bij je buren niet, de stikstof. En waardoor echt gezinnen en familiebedrijven gewoon compleet ten onder gaan. Dat is wel triest om te zien.
0: Ja, en dat, kijk, weet je wat dat is? Ik heb zelf geen kotter voor zelf, ik hoef het water niet op. Maar ik weet wel dat als een bij geen visserlooi meer hebben, is er voor mij geen werk, maar eventjes heel kort door de bocht.
1: Ja,
0: zeg.
1: Ja.
0: Maar dat is gewoon zonde om die mensen te lezen, niet spulletje was het jaren meer werkt en generaties meer werkt. En dat wordt zo overvoerd en versnipperd, om het zo maar te zeggen.
2: Hmm. Bij de volgende vraag, dan hoor ik het knap vinden, dan schaar het hier weer een link wie te leggen. Nou, de wees, doen we gewoon eens zien.
0: Nou, dat is voor mij niet zo moeilijk.
2: Nee. Maar. Wij lopen met z'n drieën in een winkelcentrum.
1: Ik ook?
2: Ja,
1: jij ook.
2: Ja, we lopen met z'n drieën in een winkelcentrum. Ja, wat wordt de tijd op een kanger even wat beter laten kijken.
1: Ja.
2: En we raken een kanger kwijt. Bij welke winkel vinden we Gareth terug?
1: In de viszaak, denk ik.
0: Nou, ik moet eigenlijk wezen, dan stond ik of bij de Jumbo, bij het bierskap, of bij de wijntap bijvoorbeeld, om weer wat uit te zoeken. Dus ja.
2: Dus als er in dat winkelcentrum een bierspeciaalzaak is, dan.
0: Ja, dan kun je mij er sowieso droog of in, 100%.
2: Wat staat er nou in je kast, Gareth, aan speciaal bieren?
0: Volgens mijn kalletje staat er te veel. Nee, je bedoelt je de soorten die er stonden?
2: Ja, gewoon van als je nou jonkaars de open trekken, staat er dan echt een hele plank vol met allerlei soorten speciaal biertjes? Of heb je op dit moment een favoriet?
0: Nou ja, kijk, ik heb genoeg favorieten, maar ik heb bijvoorbeeld de Bronkhorster, daar heb ik er wel een aantal van op de plank staan, zeg maar. En de Grand Prestige van Hertog Jan bijvoorbeeld, dat ben ik wel een beetje de favorieten, om het zo maar te zeggen.
1: Ja,
2: ik heb een mod, die is een IPA-fan. Die lucht graag een IPA. Ik heb niks meer met die IPA. Weet je dat?
0: Kijk, het is mij vanzelf om de vele soorten en de vele smaken te doen, om het zo maar te zeggen. En er zit IPA zit er zeker bij. Maar ik snap dat het een beetje specifiek is, want die ene die is echt niet de nassen en de andere die kan aardig lekker wezen.
2: Ja.
1: Ja, maar dat geldt met alle bieren.
2: Ja, dat is ook zo.
0: Dat is dus het mooie ervan. Je hebt altijd wel met die ene je altijd wel een raakvlak om ergens over te praten, zeg maar.
1: Ja,
2: ik mag in deze tijd wel graag een bokbiertje drinken, maar ene bokbiertje is het hanger ook niet.
1: Ja, maar ik snap dat aan de ene kant niet. Maar waarom zou je een bokbier niet in de zomer kunnen
2: drinken? Ja, dat is gewoon de marketing en een gevoel. Ik weet niet. Donker bier.
0: Wat. Ja, dat gevoel, daar ben ik ook immuun voor. Want ik drink ook bokbier als het beurt de 25 graden en zo. Dat is weer glad niet dom.
2: Nee, dat snap ik. Dat snap ik.
1: Maar welke winkel ben je te vinden, Henk, als we je kwijtraken?
2: Hoe geerlijk.
1: Ja, dat is,

0: verloren.
1: Ja. Maar welke winkel ben ik te vinden?
2: Ja, dat is een goeie. Het zal niet bij Rikkers wezen in ieder geval.
1: Nou, misschien wel een hobbywinkel. Met bouwpakketten of zo. Dat vind ik altijd wel grappig. Of Lego pakketten, dat vind ik ook wel leuk.
0: Kampeerwinkel.
1: Kampeerwinkel, als die er is. Zeker.
0: Ja, ik ken je beter als jezelf.
1: Ja, ja, maar bij een kampeerwinkel denk ik niet dat die in een winkelcentrum zit.
0: In een winkelcentrum waar alles mogelijk is. Ja?
1: Dan ben ik bij, ben ik bij een kampeerwinkel te vinden. Okay. Denk ik wel, ja. En Guy?
0: Ik denk een platenzaak.
1: Ja.
0: Denk ik, jo. Ja.
1: Ja. Ja, dan hebben we het even voor Gareth. Dan hebben we het natuurlijk wel over de vinylplaten.
0: Vinyl.
2: Ja, dat vermoeden dat heb ik al wel een beetje.
1: Ja. Nou, we gaan naar de volgende.
3: Vraag 5!
0: Nou, vraag 5, dat is, dat mocht je van tevoren opgeven. En nou wel het geval, dat is natuurlijk het nummer wat je het keuze neemt. Ik heb echt zo'n mega schrikkelijke ekel aan deze groep, jongen. Echt niet te geloven. Ja, joh. Als ik in de auto zit, ik hoor hem, zeg ik dan... Zet ik de volumeknop op 0.
1: Ja, we binnen wel aardelijk.
2: Ik snap het wel. Want ja. ik moest een plaatuur geven voor mij een herinnering of anekdote of iets aan gerelateerd was.
0: Ja.
2: En ik snap je volledig. Want ik moet eigenlijk, als we dat toch eigenlijk binnen, deze muziekkeuze hou ik zo 1, 2, 3 ook niet van. Maar dit is wel de plaat die bij mij dus de herinneringen oproept van Seafresh. Het komt er maar duur. Een collega van mij had dit als ringtoon.
0: Ja.
2: In 's ochtends om 5:30 pleurde die deze als eerste aan.
0: Oh, verschrikkelijk. Hoe kun je wakker worden?
2: Ja, dus ik heb er niet, om nou te zeggen, ik hoef hem niet te horen. Dat heb ik niet mezelf. Maar zo gauw deze plaat begint te spuwen, dan flitst er van mij van alles door mijn hoofd heen. Want hij werd ook 1 miljoen keer gebeld per dag vanzelf.
0: Ja.
2: En dus, ik was minstens denk ik altijd naast hem. Dus ja, op een gegeven moment kon ik deze plaat ook wel duurdrokken om het zo maar te zeggen. Maar het is wel de plaat waar ik de hele goede herinneringen komen dan erboven van mijn tijd bij Seafresh. Dus ik denk, ja, dit wordt hem gewoon. Deze moeten ze nog een keertje draaien om het op te maken, om het zo maar te zeggen.
1: En wat was nou het meest bijzondere aan je tijd bij Seafresh, Gareth?
2: Nou, ik, dat is echt niet om Seafresh hier om loop te hemelen vanzelf. Maar als ik heb bij een veel bedrijf in de werk. Maar Seafresh is echt wel een bedrijf waar ik toen de tijd alle vrijheid heb gehad om het proces te mogen verbeteren. Samen met de mensen die er werken vanzelf. Maar daar was Indruk er ook een van. En die toegankelijkheid, dat is echt wel een van mijn beste herinneringen. Met hoe we door de efficiëntie verhoogd hebben, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, als je door aan meer muggen werken en je ziet ook de resultaten ervan, dat is vanzelf prachtig.
2: Hey, ja, dat was zeker mooi om te doen.
0: Ja. Hey, Gareth, we vonden het in ieder geval hartstikke leuk om je aan de lijn te houden en om je een beter te laten kennen. En ik denk dat, zoals de weerslag had, een bevlogen medewerker.
1: Ja, zeker, dat is waar.
0: In de binnen de gelederen. En ik zou zeggen, wij nemen afscheid, kondig hier het nummer aan.
1: Gewoon zeker
0: niet genieten. Maar we zullen proberen erin te worstelen.
2: Ja. Nou ja, het nummer is van Kensington in het Eat War. En dat is dus het nummer wat voor mij herinneringen oproept van mijn tijd bij Seafresh. Dus ik zou zeggen, voor in hoeverre het mogelijk is, veel luisterplezier.
1: Hey, Gareth, maak er nog een mooie zaterdag van.
2: Ja, dankjewel. Hoi. Dankjewel. Hoi.

0: Ja, we gaan bellen, want het is tijd voor het ontbijtje. Ergens op de schouw gaat hij over als het goed is.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Spreken wij met Marissa Meun?
1: Ja.
0: En ja, Marissa, je spreekt met Kees Vries en Henk Visser. Van Visser in de Vries.
1: Ja.
2: Zegt dat je wat?
0: Nee.
2: Denk dat niet.
1: Ja, je wil.
2: Oh. Ja. Nou, vertel.
0: Hey.
1: Nou, je bent in 10 minuten van.
0: Ja, dat is goed geantwoord. Hey, maar Marissa, even voor alle duidelijkheid. Is er vanochtend wat bezorgd?
1: Nee.
0: Enk die zit even in zijn WhatsApp te kijken, maar in ieder geval, er zou de bedoeling wezen dat er een ontbijtje bij bezorgd zou wezen.
1: Nou, dat is niet bezorgd.
0: Die muggen wat er misschien wel aan de. Legt het wel misschien wel voor
1: nee,
0: de deur.
1: Ik ben natuurlijk
0: nou,
1: al
0: weet bezorgd. Je wat? Dan laten we even doen of je het ontbijtje kreeg.
2: Ik heb even de administratie gecheckt. De administratie is op orde. Dus ik heb geen idee wat hier
0: nou... Het is altijd spannend of het allemaal goed gaat natuurlijk. Maar ja. Marissa, in ieder geval... het komt naar je toe. Dan,
2: we regelen het.
0: Dat komt goed. Maar we doen even alsof je het ontbijtje kregen. Is er vanochtend het ontbijtje bezorgd, Marissa?
1: Ja.
0: Ja, dat is een speelgoed mee.
2: En al wat van een giet.
1: Ja, lekker
0: terug. Ja. En Marissa, aan wie denk je natuurlijk, bij Mugen het weggeven, maar iemand had je opgegeven, aan wie denk je dat je dit te danken hebt?
1: Nou ja, dat zal een familielid
2: nou, zijn. Je Mugen gewoon rollen, want je Mugen vragen stellen. En die moeten dan wel met een ja of een nee te beantwoorden wezen. En op die manier kun je hier achter komen wie dat is. Want diegene hangt aan de lijn. Dus ik zou zeggen, stel je vragen.
1: Oké, heel spannend.
2: Ja.
1: Dus dat moet ik nou rond. Even denken. Heeft diegene blond haar?
2: Heeft degene blond haar?
0: Dan is het wel de bedoeling dat je aan moet geven aan de andere kant.
2: Hangt diegene nog?
0: Ja, dat hoop ik.
3: Oh, echt? Ja, ja, ja.
0: Hallo, je doet nou meer.
3: Ik heb blond hoor, dat klopt. Ja. We horen het al.
0: Nou, echt. Er is al geen lol aan, jou, weet je. Ze wiet het op ieder van manier wat wiet te verpesten. Ja, dat is trouwens mijn schoondochter, hè, trouwens.
1: Ja, ja.
0: Ja,
2: die luistert dus ook niet. Die snapt niet hoe het spel was.
0: Nee, inderdaad. Die luistert inderdaad niet. Dus ik heb er elke week last van.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Hey, Annelies, even serieus natuurlijk. Jij hebt het ontbijtje, tenminste, we doen even alsof je het ontbijtje gegeven hebt, maar dat komt goed. Ja. Hey, waarom vind je dat je zus een ontbijtje verdient hebt?
3: Nou, mijn zus heeft dat ontbijtje verdiend omdat ze door lange jaren eigenlijk in verwachting is van een wondertje. En dat wondertje moet nog even goed groeien. Want die is iets te klein. Dus ik zeg aan mijn tuur, je moet wat maar eten. En toen zag ik jullie in een advertentie voorbij komen. En toen dacht ik, nou moet ik daar eens op geven, want Piet heeft verdiend en ze moet dat wat maken houden. Dus vandoor. Maar ja, dat is toch niet gelukt dan inmiddels, helaas.
0: Nee, maar
2: dat komt goed. Ja. Dat komt goed.
0: Dus Marissa, wil je er nog iets op zeggen dat je aan toen Annelies?
1: Ja, nou ja, ik laat het lief vanzelf.
3: Ja, ik ben aardig lief.
1: Ja. Ja, ik hoop dat het lukt dat maar kan houden, hè.
0: Ja. Hey, ben jullie echt ook dik bevriend of is dat ook wel eens ommelis?
1: Nou ja, wat zullen we even zeggen?
3: Allebei.
0: Ja, ja,
3: dus maar liefde. Klein beetje naar
0: afstand. Ja, oké. Okay. Maar dat is een beetje... dat hoort erbij, hè,
2: mijn zuster. Vlakbij een kanger, hè.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja. Dat hoort ook een beetje tussen zussen, toch?
2: Een beetje skuren.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Ja. Hey, allebei nog een heel veel plezier. Hopelijk zo direct van het ontbijtje natuurlijk, Marissa. En maak er nog een mooie zaterdag van jullie.
1: Ja, jullie ook.
2: Doei, doei.

0: Dat was hem.
1: Ja, zit er weer op. 2 uur lang visser in de vis. En nou, ben wel het hier nog langer.
0: Ben wel wat weggestout. Ondanks dat we in oktober zitten, zou je denken het is een beetje een rustige teert. Maar op Urk is dat niet zo.
1: Ja, dat
0: wordt voldoende georganiseerd.
1: Ja. Ik zou zeggen, van mijn kant, maak er nog een hele mooie weekend van. En ik ben zeker dat ik namens Henk ook dit spreek. Hey, tot volgende week.
0: Ja, mensen maken er nog inderdaad een mooi weekend van. En tot volgende week.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM met Ome Kieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Graciele van Sloten. Dit is Ome Kieke.

0: Huey Lewis and the News and Stuck With You uit de top 40 van 1986. Hij stieg op nummer 36. Ja, we gaan naar het Nice van 1986. Er worden al heel erg lang over gepraat. Maar de naaibrug over de Urkervoort was een stap dichterbij gekomen. De provincie Flevoland in het Rijk hadden toegezegd om samen 1,5 miljoen gulden bij te dragen aan de bruggen tussen de Urkerweg en het naaiindustrieterrein. De rest moest de gemeente zelf halen uit verschillende reserveputjes voor bijvoorbeeld het naaibouwplan Urkerhart en die voor een insteekhaven. De raad ging akkoord met het plan, behalve Hendrik Post van de RPP, die het niet eens was met de plekken van de bruggen. Volgens hem was het goedkoper en beter om die vlak naast de sleus aan te leggen.
1: Stichting Buurtwerk had een nijd ongerkomende kregen aan de Piramideweg en dat moest gevierd worden met een naaie naam. Die worden deze week onthuld, maar echt nijd was die naam niet. Het was het jeugd het worden en die naam worden vroeger ook al gebruikt. Het Urkeland vond het een mooie naam die de herinnering uit het verliezen levendig zou houden.
0: Dat was positief nice voor de vissers, want alle maatregelen voor vangstbeperking moesten worden opgeschort. Dat had de politierechter in Zwolle bepaald. Die vond dat eerst het Europese Hof een uitspraak moest doen over de rechtsgeldigheid van de Europese kwotumverdeling. In de afgelopen jaren was een verschillende visserijbedrijven op Urk beboet omdat ze te veel vis aanvangen hadden boven een luizen kwotum dat ze kregen hadden. Bovendien was er de dreiging van verplichte stillegweken. De Urkervissers was een voorzichtig positief over de uitspraak van de Zwolse rechter. Het oordeel vanuit Europa wordt in 1987 verwacht.
1: Regelmatig stonden er in de krant stukjes over mensen die te hard draaien en daar een fikse boete voor kregen. Maar 2 keer een boete voor dezelfde overtreding is wel uniek. Zo was er een automobilist die op de Urkerweg naar Emmeloord 140 km per uur in en door duur een boete kreeg van een paar 100 gulden. Maar op de Trogeweg riep hij nog steeds zo hard, niet wetende dat de snelheidscontrole nog steeds aan de gang was. En dus kreeg hij op nijd een boete van een paar 100 gulden.
0: Ja, een gewaarschuwd mens telt voor 2, zou je zeggen, maar telt dus ook voor 2 boetes. Ze direct Maanijs uit het Urkeland van 9 oktober 1986. Eerst is hier Paul Simon en You Can Call Me Al.

0: Queen is een groep met Verslaafd aan jou op nummer 38 in de top 40. En daarvoor hoorde je Paul Simon met You Can Call Me Al. En die sting op nummer 25. Nog maar nice, uit 1986. Urk kreeg een primeur. Langerste dik tussen Urk en De Limmer zou in 1987 het grootste windmolenpark van Europa worden gebouwd. De plannen daarvoor worden deze week presenteerd door energiemaatschappijen IJsselcentrale. Het zou gewoon om 25 windmolens die gezamenlijk 10 miljoen kilowattuur konden opwekken, goed voor het stroomgebruik van 3000 euzen. De windturbines hadden een hoogte van 30 meter en de totale investering was zo'n 21 miljoen gulden. Het Rijk betaalt voor de molens, maar ging er wel vanuit dat in 1990 er genoeg windmolens stonden in Nederland, zodat er geen subsidie maar hoeft te worden uit te geven. Nou ja, dat is nooit uit te komen. Windmolenparken moeten nog steeds gesubsidieerd worden. En tegenwoordig. De windmolens die hier nou staan, binnen 135 meter ogen, dus veel ogen dan vroeger, en hebben een totaalvermogen van 1,4 miljard kilowattuur, goed voor stroom in 400.000 euzen.
1: Maar Giel Romkes van het Voorland kreeg onverwacht bezoek. En dat was niet voor niks, want het bezoek besteed uit mensen van de Bouw- en Houtbond CNV, de vakbond voor mensen in de bouw. Maar Giel was namelijk het 400ste lid van de vakbond op Urk, en daarom kreeg hij verschillende cadeaus en bloemen van de leiding van de Urker vakbond.
0: Het Urker Manneko Crescendo had een naaie langspeelplaat uitgebracht. Eens als de bazuinen klinken, was de titel. Medewerking was er van Sander van Marion, Harry Smink en Femi van de Weg. De naaie LP of cassette zou deze week op de Zaltrachtmarkt voor het eerst worden verkocht. Een opvallend detail was dat de plaat digitaal was opgenomen.
1: De Koninklijke Marine had een naaid mijnenvaartuig in gebruik genomen. Overlopen week wordt het schip bedoopt op de scheepswerf van de Giessen de Noord in Alblasserdam. Waarom is dit Arkenijs? Nou, de naam van het schip was Urk en de doop voor de donduur Marie Bos Romkes. Waarom juist Marie was niet helemaal duidelijk, maar ze was er wel heel erg groot op. Ook de burgemeester was erbij en zo'n 500 andere belangstellenden. In 2022 voor het schip uit de vaart te nemen.
0: Nou, die had zijn dienst er wel op zitten, door zoveel jaren vanzelf.

0: Coming Out and Don't Leave Me This Way sting op nummer 12 in de top 40. En daarvoor hoorde je Madonna en die sting in plek in hoger op nummer 11. Het is tijd om even over de grenzen van Urk te kijken naar het nice en de belangrijkste mensen en dingen van 9 oktober 1986. Maar dan buiten Urk. Zo was 9 oktober 1986 de dag van de files in Nederland. Volgens Rijkswaterstaat zouden die in de jaren 90 voor een groot deel verleden tijd wezen. Beruchte fileplekken als de Velsertunnel, de Van Brienenoordbrug en de Koentunnel zouden dan opgelost wezen. Nou, dat was geen vooruitziende blik van Rijkswaterstaat, want de files op die plekken stonden nog steeds.
1: 9 oktober 1986 was ook de dag van het tv-programma Gold Rush, dat op het allerlaatste moment niet uit te zonden worden. De AVRO was er namelijk niet tevreden over, maar volgens geruchten waren de opnames ervoor uit te lopen op chaos, omdat de deelnemers ruzie met een kanger kregen. Het idee van Gold Rush was dat er op het strand van Scheveningen een skat begroepen was en de deelnemers moesten die venen.
0: 9 oktober 1986 was ook de dag dat de Tros bekend maakte om in 1988 te willen beginnen met commerciële televisie. De regering had door de mogelijkheid voor de beun in het naaie regeerakkoord. Andere omroepen stingen er niet om te springen.
1: En 9 oktober 1986 was ook de dag dat koningin Beatrix en prins Klaus op bezoek waren in Hongarije. Toen nog een streng communistisch land, daarvan was weinig te maken toen ze een kuiertje gingen door het centrum van Budapest, waar veel Hongaren even kennis wou maken met het koninklijk paar. Zoiets zagen ze vanzelf niet elke dag.
0: Nee, dat kan kloppen. Dat was het belangrijkste nice van buiten Urk op 9 oktober 1986.

0: bijzondere verhaal van Camouflage van Stan Ridgway over een man die in de Vietnamoorlog vecht en dan ulpen wordt, 's nachts, door een grote reus van een man, zoals hij dat omschrijft. En wie was die Camouflage dan eigenlijk? Was het wel een man die echt besting, of was het een man die de avond ervoor zorgwond binnengebracht worden in het ziekenhuis van het leger? Het is een bijzonder verhaal en een bijzondere plaat. En sting op nummer 18 in de top 40. De bouw van de Nije Sporthal die vorderde gestaag. Het Urkeland drukte een foto af van de sporthal in de stijgers. Het gebouw was letterlijk onder de pannen, want de dakbedekking die was al aangebracht. Eind december zou het gebouw opgeleverd kunnen worden. En in januari 1987 konden dan de eerste sportactiviteiten worden gehouden. In de naam, die was toen nog niet bekend, maar die worden de Scherp.
1: In het Urkeland sting ook de rubriek Verenigingsleven. Daarin sting een overzicht van verschillende activiteiten van de Urker verenigingen. En ook die van de kerken. In een opvallende was de jongerenvereniging Battle. Een dynamische discussiegroep voor iedereen van 16 jaar en ouder, schreef het Urkeland. Dus vergeet dat middagknippien en ga naar de Battlekerk op zondagmiddag om 2:30. Een dynamische uitnodiging dus.
0: Nou, inderdaad. Er kwam een Urkerafdeling van de Nederlandse Patiëntenvereniging, de NPV. Dat was een christelijke organisatie die wilde dat er in de gezondheidszorg rekening gehouden zou worden met mensen met een christelijke levensovertuiging. Het ging dan om zaken als euthanasie en abortus. Eerbied voor het leven sting centraal. De Urkerafdeling, die nog steeds bestond, die zou worden opgericht tijdens een bijeenkomst in de Ark.
1: De gemeenteraad moest beslissen over een nijd toeristisch plan voor de gemeente Urk. Daarin stingen allerlei dingen die er op Urk gerealiseerd moesten worden om het toerisme te stimuleren. Zo moest er een nijd strand komen en maar lichtplekken voor bootjes in de haven. De meeste partijen waren wel akkoord met de nijd strand, maar het heikele punt bleef toch de zondagsrust. De SGP vond dat Urk zo het tweede Volendam zou worden en dat er van de Urker identiteit niks zou overblijven. Geef je één vinger, dan nemen ze je hele aand. En die principiële aand is mij vuste lief, zei een SGP-raadslid Joop Schenk.
0: Zo direct, dan kijken we wat er voor sportnijs allemaal te beleven was op Urk in 9 oktober 1986. Nou, ik kan zeggen dat Urk 1 in een kleine dip zat. Maar hoe dat precies zat, dat hoor je zo dadelijk. Nou, Michael McDonald en Sweet Freedom.

0: UB40 en Sing Our Own Song op nummer 20 in de top 40. Daarvoor Michael McDonald in Sweet Freedom. En die sting op nummer 23. Het Spotnice van 9 oktober 1986. En zoals elke week is Klaasjelle daarvoor verantwoordelijk. Je bent de sportarchieven weer in de duik. Wat heb je gevonden?
1: Ik heb gevonden dat Kolf en Molijn Orka's moeten het dus opnemen door een directbank uit Den Helder. En dat wordt een lastige, want directbank staat bovenaan. Volgens het Erkeland had Orka's wel een grote kans om te winnen, omdat ze de afgelopen weken aardig goed hebben gespeeld. Wat de uitslag was van de wedstrijd heb ik helaas niet kunnen vinden. Erk 1 zit in een kleine dip. Waar afgelopen week nog werd gewonnen in de beker, lieten ze zaterdag de punten leggen tegen een WHC uit Wezep. Volgens het Erkeland was Erk 1 aardig matig en vooral in de eerste 30 minuten van de wedstrijd waar Erk maar 1 kans kreeg. WHC door in Turen was juist een aardig dominant en lieten zien dat ze de winst wilden pakken en dat lukte ze dus ook. Het werd 2-1 voor de ploeg uit Wezep. En bij omkijken hebben we het over vuilsporten had. Maar we hebben het nog nooit had over powerliften. Piet Baarsen werd 6 jaar later nog de sterkste man van Nagelen. En nu, 6 jaar later, mag hij zich de sterkste man noemen in zijn gewichtsklasse. Hij werd namelijk Nederlands kampioen in de gewichtsklasse tot 110 kilo.
0: Ja, volgens mij sting je Iel trots en groos met zijn Iele gezin op de foto in het Erkeland.
1: Ja, en op de tafel stingen al zijn prezen die hadden gewonnen de afgelopen 6 jaar.
0: Ja, Piet Baars. Hij kan ook heel mooi zingen trouwens. Dat was het Sportnice van...
2: Dit is het nieuws op
0: 1986.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
4: De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden en het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Desiree uit 1998 met live op nummer 8 in de top 40. Ja, 9 oktober 1998. Dat is dus de dag waar we het Kommetuur naar teruggegaan. Het was een mooi jaar. Dat kan ik nou alvast wel vertellen. Het was een interessante nice week in ieder geval. Bijvoorbeeld over de kinderboerderijen. Want de officiële opening van de kinderboerderijen aan de Urkenweg, die was in aantocht. Volgende week was het zover. Voor die tijd moest er nog wel wat werk worden gedaan. En dus was de stichting van de kinderboerderijen op zoek naar vrijwilligers. Het aantal dieren was al aardig op peil. Zo waren er de afgelopen week een paar geitjes, een Hampshire Down schaap en een Indische loopeend bijgekomen. Ik heb geen enkel idee hoe een Hampshire Down schaap of een Indische loopeend eruit zien. Maar ze waren toen te zien op de kinderboerderij.
1: Het zou best kunnen dat ze gewoon precies op een schaap die wij kennen of op een eend die wij kennen.
0: Zou zomaar kunnen.
1: Er worden op Urk allerlei acties gehouden voor een goed doel. Meestal is dat een collecte of een bazaar. Maar in 1998 was er een nieuw originele actie. Vis fileren voor de mensen in Roemenië. En je moest er vroeg voor de hut, want de actie wordt gehouden om 6 uur 's ochtends op een zaterdag. Dat gebeurde in het visbedrijf van Piet Baasen. De gefileerde vis worden verkocht en de opbrengst ging naar Roemenië.
0: De vorm had ruimtegebrek, want er waren te weinig voetbalvelden. Omdat het sportcomplex direct aan het Urkerbos grensde, betekende dat er bosgrond moest worden aangekocht van het Flevolandschap om die naaivelden te kunnen creëren. Ook voor de begraafplekken, de vorm, moest er naaigrond komen voor een toekomstige uitbreiding. De gemeente kocht 6 hectare grond van het Flevolandschap voor 1,5 miljoen gulden.
1: Bij maar liefst 40% van de ongelukken in het Urkerverkeer binnen brommers bij betrokken. Het hoogste aantal in Nieuw Flevoland is dat. En dat bleek uit een onderzoek. Dat percentage moest naar de legde van de gemeente. En dus worden de actie Easy Riders op een start. Wethouder Klaas Kofferman zou volgende week de actie aftrappen. Daarbij kunnen brommers gratis controleerd worden op technische mankementen. Of er ook gecontroleerd zou worden op opgevoerde brommers, worden er niet bij gezegd.
0: Maar dat zal ongetwijfeld gebeurd wezen. Dit was het eerste nice van 1998. Ze trekt nog veel maar.

0: Zelfs je naam is mooi van Henk Westbroek. Prachtig nummer. En Sting in 1998 heel erg lang in de top 40, maar dan 30 weken. En hij Sting deze week op nummer 15. We gaan weer naar het Nijs van 1998. En we beginnen met het bedrijf DCD, Klasjer.
1: Ja, want DCD was in 1995 van start te gaan. Maar de zaken van het bedrijf van Jelle en Henk van Veen gingen zo goed dat ze 3 jaar later de luizenbedrijf maar liefst 4 keer zo groot moesten maken. Voor die uitbreiding worden deze week de eerste polen sloegen door Henk van Veen senior en junior. Tegenwoordig is DCD een van de grootste spuilers in de Arker visverwerking en vishangel.
0: Meester Tromp de Vries steeg in oktober 1998 centraal bij een reunie van zijn schoolklasse van 50 jaar ouder. Toen nog op de Wilhelminuschool, maar de reunie wordt gehouden in de Cornelis Semo School, waar een grote groep 60-jarigen met Tromp volop herinneringen opholden. Het was een mooie middag waar meester de Vries ook nog wel iets moest bekennen. Volgens de leerlingen ging hij bij het zingen vaak op de gangstoom van die oude Wilhelminuschool om te luisteren hoe de echo op de gang klonk. Maar eigenlijk, zo gaf hij nou toe, ging hij dan even naar buiten om een frisse neus te halen. Hij had per slot van rekening maar de 50 kinderen in zijn klasse. En ja, dan wou je ook wel eens even een minuutje rust hebben.
1: Het winkelcentrum in het Arkraat groeide flink en vanaf oktober 1998 was er ook een cafetaria. Of liever gezegd, een bestaria, want zo eten de zaak van Gert en Ria Willems uit Nijmegen. Daar hadden ze al 30 jaar een bestaria had en dan bouwen ze het op Urk gewoon proberen. De luizen specialiteiten was een zelfgemaakte tomatensoep, satésaus, stoofvlees en saladeschotels. In de opening was een groot succes, want de zaak stinkt boordevol met vooral kinderen omdat ze gratis een patatje konden krijgen.
0: Nou, dat lijkt me heel logisch dat dan die zaak helemaal vol staat.
1: Ja, inderdaad.
0: Gekes Tiental hadden na een cd uitgebracht, die eten kracht uit de hoogte. Het Arke Land schreef er een recensie over en was toch wel licht kritisch. De meeste liederen lagen in dezelfde toonsoort en daarom had de cd de neiging om langdradig te worden. Voor de rest was het een positieve recensie, waarbij vooral de zangkwaliteit van het koor worden geprezen. De kop boven de recensie was dan ook niet krachtig, maar hoge kwaliteit. De NACD van Gekes Tiental dus. Ze trekt even maar Nijs. En dan vooral het Nijs van Buitenurk van 9 oktober 1998. En dan gaat het onder andere over de files. Maar eerst is hier Shania Twain en You're Still the One.

0: Music Sounds Better With You van Stardust sting op nummer 17 in de top 40. Daarvoor Shania Twain en You're Still The One op nummer 36. Het is tijd om eens te kijken naar het nieuws van Buitenark. En dat begint op 9 oktober 1998 vanzelf. Het was de dag van een van de drukste file dagen ooit. Er sting maar liefst 350 kilometer file veroorzaakt door het herfstweer. Ja, toen vonden we 350 kilometer enorm veel. Nou zou er worden gesproken over een rustige spits.
1: 9 oktober was ook de dag van ons allemaal. Want uit een internationaal onderzoek bleek dat de Nederlanders het meeste vergaderen. Hoewel de meeste mensen het erg vervelend vinden, vergaderen Nederlanders 10-40% van de lui zijn werktijd.
0: 9 oktober 1998 was ook de dag dat Nederland een plekje kreeg in de VN-Vredesraad, het hoogste orgaan van de Verenigde Naties. Nederland mocht 4 jaar meepraten.
1: En 9 oktober 1998 was ook de dag dat Ellie en Rickert de luizen 30-jarige carrière vierden. Dat deden ze met een naai CD en met een naai night tournee. Ze waren in die tijd uitgegroeid tot misschien wel de bekendste christelijke muzikanten van Nederland.
0: En tot slot, 9 oktober 1998, waren er aan het begin van dit uur al over de gouden televisiering. De winnaar van dat jaar was Villa Velderhof van de NCRV.

0: Robbie Williams met Millennium op nummer 29 in de top 40. En daarvoor C'est la vie van Bewitched uit Ierland kwamen ze. Die sting op nummer 21. We gaan weer naar het nice. Klaasjelle, de sportverkiezingen. Daar was iets mee aan de hand.
1: Ja, want over een paar jaar moesten de jaarlijkse sportverkiezingen op werk het zongergeld van de gemeente doen. Het college wou de subsidie in 3 jaar afbouwen tot 0 gulden. En dat terwijl het comité sportverkiezingen juist om een hogere bijdrage vroegen had. 1000 gulden in plaats van 800 gulden was dat. Het college vond dat het comité maar moest proberen om andere sponsors te vinden.
0: Piet Brouwer had een night kunstwerk gemaakt in brons, waarbij hij het verhaal van de Ommelbommel Stien had uitbeeld. Het beeld liet een bootje zien met daarin een ruwende man op weg naar de Ommelbommelen om een naaie spruit op te halen. De vroedvrouwe die zat ook in het bootje met een soort wiegen op haar schoot om daar de naaie wereldburger in te leggen. Het was de bedoeling om het beeld op de boulevard te zetten in de buurt van de Ommelbommelen Stien. En dat is ook gebeurd. Het staat er nog steeds. En het is nog steeds heel erg mooi.
1: In die tijd worden er nog wel eens ballonnenwedstrijden gehouden. En soms kwamen die ballonnen heel vaar. Zo ook die van een actie van de Urker Winkeliers. Het vast kwam een ballon van de 7-jarige Willem de Boer. Die in het Franse dorp in Beblegem, als ik het goed uitspreek, kwam. Dat legt bijna 700 kilometer van Urk af. Andere ballonnen kwamen ook vaar, zoals België en Duitsland.
0: Maar zo'n goede ballonnen dus waarschijnlijk. Groot nieuws in het Urkeland, want niemand minder dan Bassie en Adriaan zouden op Urk komen. Op 19 oktober traden ze op in de Schelp met de luizen lachspektakelshow. 2 jaar daarvoor waren ze ook al langer te west, maar de jonge fans van het duo konden op night rekenen op een spektakel en een bult gelach. Korten was er verkrijgbaar bij boekhandel Koster. Tot zover het nijs. Ze direct gaan we naar het sportnijs. Gaat het over Orca's, Urk 1 en over een schaakclub met een bijzondere naam. Eerst is hier Anouk op nummer 12 in de top 40 met Sacrifice.

0: De Spice Girls met Viva Forever. Minder bekend nummer van de lui, maar ze zingen toch in de top 40 op nummer 34. En daarvoor Anouk met Sacrifice op nummer 12. Klaasjelle, het Sportnijs van 1998.
1: Ja, de dames van de Orca's waren het seizoen erg sterk begonnen. Ze moesten natuurlijk een ZAC uit Zwolle en dat werd een erg gemakkelijke overwinning. Ze wonnen namelijk met 65-24. En dat terwijl Tarek Land in het artikel zegt dat er nog geoefend moest worden op skieten, omdat ze erg veel misten. Nou ben ik dus wel benijd wat de score was geweest als ze die KNSM-bel afmaken. Maar Lies Bakker maakte de meeste punten, ze gooide er 16 in. Urk 1 moet aankomende zaterdag tegen Nunspeet. Daarbij kan trainer Jan ten Hagen beschikken over vrijwel de hele selectie. Alleen Lub van den Berg kon nog niet in actie komen. Marco Beens die is wel weer van de partij. De doelman na dinsdag goed getraind en kan weer meedoen. Of hij zaterdag onder de lat stot, is maar eens de vraag. SC het Briesend Paard. Dat was een schaakclub die, volgens mij, nou niet maar bestond, maar in 1998 best populair was. En vandaag was er een heuse kraker tussen de nummer 1 Frans Brouwer en nummer 2 Jacke Ras. Ze waren aardig aan de kanger waagd, want ze dingen er 3 uur en 40 minuten over. Kun je nog doen? Dat is van Leeuwarden naar Kloetingen.
0: Nou ja, een goede schaakwedstrijd. Kan zo lang duren, ja.
1: Uiteindelijk won Frans Brouwer. En voor zover ik weet, schaakt Jacke Ras nou bij de schaakclub in Emmeloord.
0: Ja, dus die hobby die blijft belangrijk voor Jacke. Nou, hartstikke mooi. We gaan naar muziek van Agda en de Munnik op nummer 28 in de top 40. Niet of nooit geweest.

Daar ben ik niet of nooit geweest. Het is tijd om de nummer 1 te draaien van 1998. Want we zijn alweer aan het einde van deze uitzending van Ommekieken Keumen. En die nummer 1 van 9 oktober 1998 was van een Ierse boyband Boyzone. En dit is No Matter What.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik, Mik, Loreland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is

0: tikkertje. Dit is het nieuws op RUC FM.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij beginnen september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord en AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Show.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Even wat anders dan die jaren.
3: Van 8 tot 10 in op de Onder Suvenen. Welkom bij Love.

0: Het is 8 uur.
1: Welkom.
0: Welkom, dat betekent maar één ding.
2: We zijn weer live met...
0: We zijn er weer. Lovem! Nou, eigenlijk had ik nou voor zo'n geluidje met erin van...
1: Wat een feestelijke opening.
0: Nou, prachtig hè.
1: Is Lovem jarig of zo?
0: Nee, weet ik niet.
1: Oh.
0: Want, nee.
1: Misschien moeten we het wel een keer...
2: Het is oktober.
0: December.
2: We zitten op 29 december aan we verjaardag.
1: Ja. In oktober heb je wel de meeste verjaardag.
0: Ja, is dat zo? Ik weet het niet.
2: Dat is niet. Oké. Weer wat geleerd.
0: Ja, dat wist ik ook niet.
1: Ik zal het zo nog wel even opzoeken.
0: Oh ja.
2: Ik ga dat even checken. Ja.
0: Nee, hoe is het met jullie?
1: Goed.
0: Ja?
1: Ja, wel droog.
0: Droog? Ja. Wat ben je helemaal droog mee dan?
1: Nou, ik moest toch even allemaal dingetjes regelen van qua... Hoe zeg je dat? Administratie en zo.
0: Oké. Zo. Drok maar niet je nooit dit. In die Albert.
2: Nou ja, drok.
0: Ook drok?
2: Nee, ik kom net vanaf categorisatie.
0: Oh ja.
2: Dat geef ik elke week.
0: Ja.
1: Ik krijg er eigenlijk een hekel aan. Als je iemand vraagt aan hoe God is en dan zegt diegene drok.
2: Ja, dat snap ik.
0: Nou, hoezo heb je er een hekel aan?
1: Nou zeg ik dat zelf en dan denk ik van waarom zeg ik dat?
0: Ja, maar hoezo heb je er een hekel aan?
1: Nou, omdat het hoe ze na je generatie is van alleen maar drok wezen.
2: Ja.
0: Ja, maar ja, als je er ook, je moet er ook niet leren. Als je er ook bent, dan ben je er ook.
1: Ja, maar dan kun je dan ook zeggen, hoe gaat het goed in plaats van drok.
0: Ja, maar ja, ik weet niet of het met volk goed gaat als je er ook hebt.
1: Ja.
0: Dat kan ook wel zijn.
2: Gewoon goed.
0: Ja? Nou, gelukkig.
2: Met jou, met jou dan, Johan?
0: Nou, met mij gaat het ook goed.
2: Ja?
0: Ja, ik heb er weer zin aan.
2: Ook drok?
0: Ja, altijd wel, maar, maar ik vind dat wel lekker eigenlijk. Ik heb eigenlijk een hekel aan bankhangen.
2: Ja, maar dat is anders als drok, hè?
0: Ja, dat weet ik. Maar ik zeg maar, ja, ik weet niet. Ik ben gewoon niet zo'n persoon die dan naar huis komt en dan niks eet. Dat denk ik, nee. Ik ben gewoon niet die lekker bezig geweest.
2: Wel rustig aan of drok?
0: Nou, nee, dan wel zeg maar rustig aan. Dus stel, ik kom bijvoorbeeld naar huis, dan gewoon ik bijvoorbeeld, ik neem maar wat. Gewoon ik voor mijn audiobedrijf bezig of zo, weet je wel. Even een beetje dingen opruimen, maar dat doe ik dan in alle rust.
2: Lekker bezig.
0: En zet ik gewoon lekker de muziek in aan en dan gewoon lekker rustig bezig, zeg maar. Zet ik de Lovem playlist aan.
2: Oeh.
0: Want die kun je beluisteren, hè.
2: Ja. De laatste versies van vurige uitzending binnen nog niet inzet. Dan zal ik deze week niet bezig als ik de foto's van Johannes heb gekregen.
0: Oké. Nou, helemaal goed.
1: Wel grappig. Ik heb nou een andere koptelefoon qua ooms, maar dat klinkt toch anders.
0: Slechter of beter?
1: Nou, wel wat helderder of zo.
0: Ja?
1: Volgens mij is jullie zijn iets anders.
0: Ja, er is hier één koptelefoon en die is niet uw gehoor maar. En er is een bepaald stukje in het gehoor, is of een sluiten van audio. Dus dat hoor je dan niet maar.
1: Ja.
0: Dus ja. Maar goed, wij zijn hier alweer vies te lang aan het praten, jongens. We moeten even de mensen welkom heten, hè. Joas, doe hier eens even een keer een spits afbijten.
1: Spits afbijten?
0: Ja.
1: Nou, dat durf ik niet.
0: Oh, oké. Okay. Nou.
2: Nou, laat ik het maar doen. Welkom allemaal, leuk dat je lui op binnen bij Lovem. Stel, je lui zit nou achter je computer. En je denkt, ik zie ze nog niet. Nou, dat kan dus wel, want we hebben een website.
0: Ja.
2: Urkfm.nl en dan kun je op een rode knoppen klikken en dan zie je onze office. Als je dat wil.
0: Als je me wil kijken in de studio kan altijd. En vanavond komt er ook een gast, dus die kunnen we ook bekijken.
2: Dan kun je die ook bekijken.
0: Ja,
2: dat is een hartstikke leuk persoon. Al zeg ik het zelf. Kijk,
0: dit is zo'n punt waarop Joas en ik, want Albert heeft het voorbereid, en Joas en ik weten niet of wij dit nu gaan spoileren. Dus dan laten we het volledig al over.
2: Jullie beginnen het half spoilen. Half.
0: Half.
2: Half.
0: Ja, lief u nou of
2: denk maar wat het is. Nee, Bult weet het al. We kregen een Klaas Roos van Weet Magazine over de vloer. En we begonnen vandaag over schepping en evolutie. Dat is een flink lang debat. Maar we begonnen vandaag even in 3 blokjes.
0: Ja. En als je er nog vragen over hebt of bepaalde dingen, dan stuur dan een appie naar 0527-688910.
1: Ja, we zijn live te zien op de camera. Maar volgens mij hebben we dat net ook al gezegd.
2: Nou, denk ik net gezegd.
1: Dus volg ons ook op Instagram, lovem_urkfm.
0: Ja, en dan de Spotify is net ook al aangekondigd, maar dat zullen we nog maar even een keer doen. Dus volg lekker de Spotify playlist, die heet gewoon Lovem. Of Lovem playlist.
2: Lovem playlist.
0: Lovem playlist. En aan logo kun je het ook wel zien. Dus volg dat vooral lekker. En dan zitten wij er weer moet lopen voor een nieuwe uitzending, hè?
1: Ja, laten we eens maar lekker even een paar nummers ratelen.
0: Ja, ja. Nou, jullie kunnen inmiddels een volgende nummer zien weer zelf. Maar die zullen we maar heel erg snel gewoon Miegon beginnen. En ja, dat is een persoonlijk favorietje van mij. East to West van Casting Crowns. En dit nummer gaat over bleven worstelen met je zonden. Ondanks dat je weten dat je vader je zonden hebt weggedaan. Zover het oosten verwijderd is van het westen. Dat is eigenlijk de kernboodschap van dit nummer. Dus luister lekker mee. We zijn nog tot 10 uur vanavond hier op Urk FM.

0: En wij al appjes binnenkrijgen, Albert?
1: We hebben nog helemaal geen appjes binnenkrijgen.
0: Ja, nou, dat is jammer.
2: Helaas.
1: Heel teleurstellend dit.
2: Even nog een disclaimer. Hè. In september ben de meeste jarig.
0: Oh, in september was het?
2: Toch in september.
0: Oké, nou, dan hebben we die mond en wat later. Dus dat zit er allemaal op. Ja. Gelukkig.
2: Maar Lovem is volgens mij...
1: December.
2: 29 december.
0: Ja, dan ben wij jarig. Ja. Ja. En ja, het idee was er al veel langer. Maar de echte start, we zijn er op 29 december. En wanneer te draait The Proof of Your Love van For King and Country. En ja, daarmee binnen we aankomen bij het eerste blokje.
1: Ja, in de intro zinnen we al dat het thema van vandaag schepping en evolutie is. En dat is een thema dat voor iedere jongere op dit moment denk ik wel belangrijk is. Je ziet het namelijk overal voorbij komen. In het nieuws, in films, series, boeken en op social media. En misschien kreeg je het ook wel bij biologie of zo op school. Weet een van jullie wat evolutie is?
0: Nou ja, de precieze betekenis van evolutie weet ik niet. Maar het heeft wel alles te maken met, zeg maar, opbouw. Het zichzelf. Mm-hmm. Dus iets wat evolueert. Dus iets wat groeit en wat duur ontwikkelt. Naar een, nou ja, niet echt, soms niet eens een hoogtepunt, maar gewoon iets wat duur ontwikkeld.
1: Ja, een soort van beter iets.
0: Ja, ja.
1: Ja, nou, dat is precies de betekenis.
0: Oh, nou, evolutie, ik dacht goed.
1: Goed gehakt. Evolutie is verandering. Van die ene soort in een engere soort. En vaak wordt het dan ook gezien als een minderwaardig soort, naar een iets beter soort. Ja. Tussen haakjes dom ik trouwens. De theorie is in basis bekend te worden sinds Charles Darwin. Misschien kennen jullie zijn naam wel. Zijn onderzoeken ding op de Galapagos eilanden. Dat is een eilandengroepje links van Zuid-Amerika.
0: Ben dat ook die eiland waar al die hoofden op staan? Of is dat er een
1: Nee, dat is Hawaii.
0: Oh, oké. Okay.
1: Misschien kennen jullie dat vooral wel. Hij zag er namelijk vinken. Maar al die vinken, die waren net wat anders. De een had een iets smallere bek, de andere een wat langere bek. En al deze kleine verschilletjes, die zorgden ervoor dat ze goed konden overleven op het eiland waar ze zaten. Dit idee is verder uitgegroeid tot wat het nou is. Zo hoort je bijvoorbeeld dat de mens van een aapachtige vuurhouwer afstamt, dat de oerknal het begin is en dat alles wat er is evolueerd uit een eencellig organisme. Simpel gezegd, nou overdreef ik wel een beetje, een koe komt via een hele lange weg van allemaal kleine veranderingetjes, vuurt uit een eencellig wezentje.
0: Nou, dat is een lekker perspectief, dat je dat, zeg maar, dat je door ook komen.
1: Ja, wij ook.
0: Ja, nou, leuk, ja. Super.
1: Maar komen uit het niks.
0: Ja.
1: Kennen jullie toevallig mensen die in evolutie geloven?
0: Nou, ik ken geen mensen die echt precies in evolutie geloven. Dat ze echt zeggen van, dit, ik ben hier stellig van overtuigd. Maar ik ken wel mensen die miegel met de gedachte van, dit is miljoenen jaren oud. En nou ja, dat allemaal.
1: En is hij dan wel eens schapen of niet?
0: Ik heb nog nooit met hem over gehad.
2: Nou, ik heb wel een keer een gesprek met iemand die zegt dat hij in de wetenschap gelooft. Maar volgens mij bedoelt hij dan hetzelfde.
1: Ook met evolutie, denk je?
2: Ja, want als je niet in God gelooft en in wetenschap, dan bedoel je denk ik wel evolutie.
1: Waarschijnlijk
0: ja,
1: dan wel, want
0: dat gaat vaak wel samen, ja.
1: De meerderheid van de wetenschappers die geloven in evolutie inderdaad. Even kijken. Oh, ik heb nog een half minuut. Kijk eens aan. Binnen jullie zelf alles in aanrakingen komen met evolutietheorie?
2: Ja, ik heb wel eens boeken lezen over... Nou, vond ik wel interessant. Er ging een boek over slaap en zo. Maar dan merk je toch, heel dat boek is gebaseerd op studies van het evolutionisme in plaats van creationisme. En dan loop je er wel tegenaan, zeg maar.
0: Ja, ik vond het wel grappig, want ik heb ooit eens een keer een filmmachine als klein kind. Die film had ik alleen bij de bieb. En die film vertelde mij dat hoe de aarde was ontstaan door een grote knal. En in één keer was alles er en bla bla. En dat was helemaal visueel, maar dat was toch best wel vroeger, zeg maar. Dus dat was ook een wat oudere film. Nou, en ik kom er niet en ik zeg tegen mijn moeder, weet je hoe deze aarde is ontstaan door een gigantische knal? Te zeggen, moe, nou, luister, zullen we maar gewoon even zetten. We moeten even praten.
1: Ja. Nou ja, van de, dat is dus wat de wetenschap van tegenwoordig vaak zegt. Dat de wereld is ontstaan uit inderdaad de oerknal. En dat mensen evolueerd zijn. En vanuit de Bijbel leren we iets heel langers. We leren dat God alles heeft geschapen. En dat schapen, dat is iets maken uit niks. Dit wordt ook wel het creationisme genoemd. Denk hierbij aan het woord creatie. Dat is iets wat er maakt is. Dus God heeft de wereld creëert. We hebben dus te maken met twee verschillende visies op het ontstaan van alles wat er is. Aan de ene kant geloven wij in God die alles maakte. En aan de andere kant geloven veel mensen in een wereld die toevallig is ontstaan. Misschien denk je wel, het maakt toch niet uit hoe alles er is gekomen. Nou, blijf dan zeker luisteren, want welke visie je aanhangen kan grote gevolgen hebben in je leven. En in het bijzondere als gelovige. Maar daar gaan we het tweede uur op in. We gaan nu naar het volgende nummers.
0: Ja, en dat is het nummer I Believe van Project of Love. Staat voor Romans 4, dus dat betekent dat komt voort uit Romeinen 4. En de kern van Romeinen 4 is Abraham. Hij werd door God gerechtvaardigd verklaard door zijn geloof. Niet omdat hij door zijn eigen prestatie perfect was. En dat idee vormt ook wel de basis van dit versie. Dus dan gaan we lekker naar luisteren met de kanger. En dan binnen we zo bij de troegen voor het nice.

0: Take Me to the River van Alex Yurkiv. En daarvoor hebben we eruit My Everything van Owl City. En Albert, en wij al een happy?
1: Ja,
2: we zijn happy.
0: Ja, we zijn happy.
2: Van Rianne.
1: En die zit lekker in huis achter de laptop zo te zien. En die stuurt loof hem, ik bleef luisteren.
0: Hupsakee, nou, hoppakee. Dat moeten we net hebben.
2: Ik moet er wel eens een quote op een t-shirt zetten.
0: Nou, het is goed.
2: Ik bleef luisteren.
0: Ja. Nou, Rianne, van harte luisterplezier toegewenst. En,
1: dan gaan wij, dat je er bent.
0: Ja, zeker. En dan gaan wij verder met het nice. Tientallen gevangenen laten zich dopen in Florida. In een gevangenis in de Amerikaanse staat Florida hebben tientallen gevangenen zich laten dopen. Alleen al in juli werden 70 gedetineerden gedoopt in de Walton County Jail. De dopen zijn onderdeel van bijeenkomsten die in de gevangenis worden georganiseerd door lokale kerken en het politiekorps. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen gevangenen samen zingen, bidden en bijbelstudie doen. Voorganger Jonathan King is als vrijwillige gevangenispredikant bij het project betrokken. Volgens hem is het belangrijk dat gevangenissen niet alleen worden gezien als mensen die een straf uitzitten, maar ook als mensen met een eigen verhaal. De bijeenkomsten zijn populair. Omdat er maar ruimte is voor 28 mannen, worden deelnemers aangemoedigd om hun geloof ook met andere gevangenen te delen. Inmiddels organiseren sommige gevangenen zelf bijbelstudies en gebedsmomenten op een afdeling. Ook proberen ze elkaar te steunen en moed in te spreken. Volgens King hebben de bijeenkomsten veel veranderd. Hij vertelt dat sommige gevangenen die eerst weinig hoop hadden weer een doel in hun leven beginnen te zien. In augustus werd een andere gevangenis in Florida nog eens 45 gevangenen gedoopt. Voor de betrokken kerk en King zijn de dopen een teken dat geloof volgens hen een belangrijke rol kan spelen in het leven van mensen die in de gevangenis zitten. De segregatiesynode in Hogeveen. Ruimte voor een nieuw gesprek over verdeeldheid. De generale synode van de Christelijk Gereformeerde Kerken, CGK, heeft afgelopen week in Hogeveen gesproken over de grote verdeeldheid binnen het kerkverband. Die synode is vervroegd bij elkaar gekomen omdat de CGK al langere tijd sterk verdeeld zijn. Onder andere over vrouwen in het ambt, homoseksuele relaties en uitleg van de Bijbel. Een deel van de gemeente rond Rijnsburg was niet bij de synode aanwezig. De synode begon dinsdag 29 september. Dominee Jelle Nutma werd gekozen als voorzitter. Opvallend was dat 4 predikanten aan het begin van de vergadering hun zorgen uitspraken over de manier waarop deze synode tot stand is gekomen en over de gemeenten die zich niet aan eerdere synodebesluiten hielden. Een belangrijk besluit viel vrijdag. De synode nam 5 revisieverzoeken aan. Dat zijn verzoeken om eerdere besluiten opnieuw te bekijken. Het ging vooral om de manier waarop de vorige synode in 2025 werd beëindigd, zonder een nieuwe roepende kerk aan te wijzen. 32 afgevaardigden stemden voor, 4 tegen en 11 onthielden zich volgens voorzitter Nutma. Sorry, even opnieuw. En 11 onthielden zich. Volgens voorzitter Nutma erkent de synode daarmee dat de eerdere besluiten de verdeeldheid niet hebben opgelost en zelfs voor extra problemen hebben gezorgd. Tegelijk wil de synode niet alleen terugkijken. Donderdag werd achter gesloten deuren gesproken over een routeplan voor een nieuw gesprek over hoe de CGK kerk wil zijn. Daarbij wil de synode ook gemeenten betrekken die nu niet in Hogeveen vertegenwoordigd zijn, waaronder de kerken rond Rijnsburg. Ook veranderde de rol van de hoogleraren van de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Zij krijgen voortaan een andere adviesrol bij synodes. Zo moeten hun adviezen vooraf schriftelijk worden ingediend en worden zij standaard uitgenodigd bij de eerste en laatste vergadering. De synode is dus nog lang niet klaar. Van 8 tot en met 11 december wordt verder vergaderd in Nunspeet. De grote vraag blijft: kunnen de verschillende groepen binnen de CGK weer met elkaar in gesprek komen en samen verder? De synode spreekt in ieder geval de wens uit om elkaar niet los te laten, maar opnieuw het gesprek te zoeken.
1: We gaan naar het volgende nummer. Dat is Brother van Need to Breathe. En dit lied zingt over hoe we als echte christelijke broeders en zusters met een kanger om moeten gaan. Een kanger bleven vasthouden en bleven dragen, ook in moeilijke tijden.

0: Jesus Says van Alan Cooper. In de overheid draait Wake Me Up Again van Tim Timmons. Ja, er was net even een storing of zo. Het programma liep hier eventjes vast en daarna ging je zichzelf hier verder spuwen. Dus hij doet het nou weer, dus daar ben we blij mee.
1: Hopelijk niks ernstigs.
0: Ja, daarom. Ik zou wel goed komen. Wij zijn in Toewekeum en andere meditatie.
1: Genesis 2, vers 18 tot 20 tot en met 23. Ook zei de Heere God: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Zo gaf Adam namen aan alle vee en aan de vogels in de lucht en aan al de dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. De meditatie van vandaag gaat over het eerste huwelijk van de Bijbel. Een van de bijzonderste momenten uit de Bijbel vind ik zelf. God maakt zijn schepping compleet. Het gevaar aan Genesis is dat we het al zo vaak gelezen hebben, dat we oppervlakkig heen lezen over de rijk en houdelijke tekst. Laten we vandaag dus even wat dieper induiken op dit gedeelte over de schepping van de vrouw. Stel het je eens voor. Adam, de mens, kijkt naar alle dieren. Hij ziet een mannetje giraf met een vrouwtje giraf lopen. Een mannetje snelpad met een vrouwtje snelpad, maar zelf was hij alleen. Misschien moest het wel erg lastig zijn geweest voor Adam. Maar we lezen niet dat Adam tegen God rebelleert en zegt: hé, dit is echt oneerlijk, waar is mijn partner? Nee, God komt zelf al in actie. Hij zegt: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Nu even over het woord hulp. Waar moet jij aan denken bij het woord hulp? Een hulpje van de juf of meester? Of een stage lopen bij de bouwmarkt? Als je dat denkt, heb je het echt bij het verkeerde eind. Het Nederlandse woord dat hier wordt gebruikt is eigenlijk te zwak en doet onvoldoende recht aan de diepere betekenis en kracht van het oorspronkelijke Hebreeuwse woord genaamd ezer. We zien dit woord vaker terugkomen in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Psalm 33, vers 20. Onze hulp verwacht de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Dit verandert hoe we naar het woord hulp moeten kijken. Het betekent dus niet iemand van een lager of ondergeschikte waarde. Nee, de hulp van de vrouw is van wezenlijk en noodzakelijk belang. God heeft een ezer aan de man gegeven omdat de man iets ontbreekt dat God via de vrouw wil voorzien. Dit leert ons dat we als christen niet mee moeten gaan in de manuscultuur, waarin denigerend over de vrouw gesproken wordt. Dat is volstrekt niet bijbels. Het tweede wat dit gedeelte ons zegt is dat God de mens een hulp tegenover hem geeft. Het Hebreeuwse woord wat hiervoor gebruikt is eneser kenechto. Kenechto geeft iets weer van iemand die je tegenhanger is. Het geeft een soort face-to-face idee, waar de een de ander scherp in het oog houdt en zelfs de ander corrigeert of in liefde terechtwijst. De Joodse rabbijn Rashi verklaart de tekst als volgt. Als hij het waard is, is zij een hulp, ezer. Als hij het niet waard is, staat ze tegenover hem, kenechto, om te strijden of hem tegen te spreken. Wanneer God uiteindelijk de vrouw naar Adam brengt, zien we dat er bij Adam een soort gedicht naar boven komt. Been van mijn beenderen, vlees van mijn vlees. Het is een soort lied waarin Adam zijn hele wezen eindelijk zegt. Adam voelt zich compleet. Om het nu even persoonlijk te maken. Als jij op zoek bent naar een kalletje, bid je naar God of hij je daarin wil helpen? Ben je op zoek naar iemand die de Heer Jezus ook echt kent? Iemand die jou ook echt een mooie mens kan maken? Of ben je alleen maar op zoek naar iemand die knap is of veel geld in zijn portemonnee heeft? Laat dit Bijbelgedeelte je dan aansporen om er met een andere bril naar te kijken. Om te zien hoe God het in zijn volmaakte wijsheid bedoeld heeft.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Laat je maandagavond klinken als... van 8 tot 10 hier op Urk FM.

0: LoFam.
1: 107 FM.
0: Dit is LoFam. Met de nummer 1 christelijke muziek. LoFam.

0: Trust in You van Lauren Daigle. In Doverhemden draait, het is niet een waslied. Walk With Me van Ben Fuller. Doverhemden draait Praise God For That van Jordan Felish. Doverhemden draait Meant To Be van Carolaton. En Noorden Meditatie en wat mooie nummer draait Jesus Glow van Abe Parker. En ja, we hebben een gast in ons midden.
1: Goedenavond, Jeloy.
2: Ik zal hem even kort voorstellen. In een vurige uur hebben we een introductie gehad op het debat tussen schepping en evolutie. We hebben een kijken naar wat evolutietheorie precies inhoudt. Namelijk het ontwikkelen van soorten van een zogenaamd eenvoudig eencellig organisme naar een ingewikkeld wezen als een mens. En ook hebben we kort te kijken naar het creationisme. De laatste God alles is schapen heeft. En vandaag hebben we dus Klaas Roos in de studio. En Klaas is al jaren actief als lid van de redactie bij Weet Magazine. Nou, bedankt voor je komst, Klaas. Leuk dat je er bent. Een paar weken geleden hebben we een bericht gedeeld over het 100ste nummer van Weet Magazine. Toen kwam het blad al eventjes in beeld. Maar voor mensen die Weet nog niet kennen, wat doen jullie precies?
1: Nou, ik denk dat het makkelijkste uit te leggen is door te zeggen, we zijn in een christelijke versie van de Quest. Of de Kijk, of de Zo Zit Dat. Daar kennen mensen vaak wel, dat zien ze wel eens in de winkel liggen. En dat is in 2009 is dat opgestart. Toen had je het Darwinjaar, waarin er heel veel aandacht uit ging naar de evolutietheorie. En toen hebben we twee Urkers, Jan Rijn de Wit en Kees van Helden, die van de Pro-Life Vereniging Kies Leven. Die hebben toen het initiatief genomen van er moet een christelijk toegeluid komen voor jongvolwassenen die moeten opgebouwd worden als een God om moeilijke vragen rond geloof en wetenschap. En daar is de weet het vuur te komen. En wat wij eigenlijk doen is het vertalen van hele ingewikkelde wetenschappelijke informatie naar de gewone man. Dus we brengen moeilijke dingen op een makkelijke manier en om je op te laten zien dat de Bijbel betrouwbaar is, ook als een God om historische uitspraken die erin stonden.
0: Ja, want ik heb wel eens lezen, maar het is wel, er stonden ook altijd van die leuke feitjes in, hè?
1: Nou ja, dat, daar doen we wel eens best voor.
0: Ja. Ik vraag altijd over, hoe kom je daar erop?
2: Een redactie rolt voor.
0: Ja, dat is wel.
2: Jullie gaan vooral in op schepping en evolutie. Mm-hmm. Waarom is juist dat onderwerp volgens jullie relevant ook voor jongeren?
1: Ja, naast schepping en evolutie gaat het trouwens ook wel over bijvoorbeeld artikelen over Israël, over pro-life, dat soort onderwerpen. Dus het is wel breder als enkel taal. Maar schepping en evolutie is absoluut wel een speerpunt. Er zijn eigenlijk een paar redenen waarom we dat heel belangrijk vinden. En dat is ten eerste omdat je er eigenlijk moeilijk maar omheen kunt. En nou ja, ik heb zelf bijvoorbeeld tijdens mijn studie, ik heb taalwetenschap gestudeerd. En toen had ik ook een college neurowetenschap over hoe de hersens werken. He, dus je komt daar zo'n collegezaal binnen en er zit dan een barst vol, stinkt er naar deodorant. en dan wordt vervolgens zo'n plaatje op het scherm getoond van hersenhofmetingen die in de loop van de evolutie steeds maar toenemen. Dus vroeger hadden mensen hele kleine hersens en dat worden steeds groter, zeg maar. Nou, daar zit dan een evolutionaire ontwikkeling in. Nou, dan zit je door en dan kijk je een beetje om je heen, hè. Nou, ben er nog wel maar christenen hier? Wat denken die er dan van? Nou, dat is best wel lastig. En ik weet nog dat ik 16 was dat de weet voor het eerst kwam. Toen dacht ik echt, dit is fantastisch. Hier heb ik op een wacht, weet je wel. En ik denk dat er een bult jongeren binnen die ook dat soort, die met lastige vragen rondlopen, waar ze tijdens hun studie in contact kwamen bijvoorbeeld. Moos die niet gelovig zijn of wat dan ook. En hopen we dat we die een beetje op gang kunnen helpen.
3: Ja, okay. Ik denk vooral als je dan buiten erg studeren of zo, dat je dan normaal meer te maken hebt.
1: Ja, dat denk ik zeker. Kijk, op erg is het allemaal nog wel redelijk normaal dat je geloven dat de Heer alles er maakt het in 6 dagen, een paar duizend jaar geleden. Maar dat is aan de universiteit, word je te lachen als je dat zegt.
0: Ja. Ja, als je weer zelf ook gewoon überhaupt in de war ook kijkt. Als je naar de normale nieuwszenders, bijvoorbeeld NOS, die beweren ook al, als er iets wordt ontdekt, en dan wordt er altijd te zeggen, ja, het is miljoenen jaren oud.
1: Nou ja, en online kom je er ook volop mee in aanraking vanzelf. Kijk, en dan is de vraag van, houd je van de Here? Geloof je hem op zijn woord? Of accepteer je dan inderdaad dat er maar proces van miljoenen jaren is geweest met moord en doodslag en dat allemaal is hoe het gebeurd is?
0: Ja.
2: Ja. Ja, daar ben wel een, volgens mij, als ik om een ene kijk, ben er een flink aantal bewezen voor evolutie die vaak aan worden gehaald. Ja. Volgens jullie minder sterk dan de meeste mensen denken?
1: Nou, ik denk dat de twee meest basale argumenten binnen. Dat is eigenlijk wat een evolutionist nodig heeft. Dat is dat de aarde heel oud is. In de orde van miljarden jaren. En ten tweede dat er gemeenschappelijke afstammeling is. Dat zijn eigenlijk de twee pijlers waar evolutie op drijft. Zonder een van die twee dingen, dan valt het evolutieplaatje op zijn gat. Nou, en wat die. Ja, ik kun zelf niet een uur nou alle vuren terug naar argumenten nemen. Mm-hmm. Maar ja, het idee dat de aarde miljarden jaren oud is. Daar is een bult waarneming in die laten zien dat dat niet klopt. Want je ziet bijvoorbeeld. Er zijn vulkaanuitbarstingen die in gewoon recent en plaatsen vonden. En gooien vervolgens dan die opgedroogde, die uitgeharde lavastromen dateren. Dan worden ze dateerd op miljoenen jaren. Weet je wel? Dus dan denk je, ja, hier gaat iets niet helemaal lekker met die dateringsmethode. En ja, als je kijkt naar gemeenschappelijke afstamming, dus die tweede pijler. Daar zijn ook grote problemen mee. Want wat de evolutietheorie nodig heeft, dat is dat er steeds maar genetische informatie bij komt door de tijd heen. Dat dieren steeds, dat er maar genetische complexiteit bij komt. Maar wat we zien is het tegenovergestelde.
2: Een afbraak van
1: een afbraak, dingen. Je genoom is eigenlijk continu aan vervallen. Ja.
0: Wordt wel bied je een technisch verhaal. Wat houdt precies geestelijke afstamming dan in?
1: Gemeenschappelijke afstamming, dus dat alle wezens die er op aarde bestaan, planten, bomen, dieren, weet ik veel alles, dat één vuurhouder heeft en dat was dan een eencellige, zeg maar, zoveel miljard jogelien of 100 miljoen jogelien, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Dus, ja. En dat boks vanzelf, wat we in de Bijbel geloven, wordt dat waar de dieren apart binnenschapen, dat de mens afstamt van Adam en Eva en niet van aapachtige wezens en dat soort
0: dingen. Ja, precies. Ja. Ja.
2: Wat is volgens jullie een groot belangrijk probleem voor de evolutietheorie?
1: Nou, ik ben vorige week bij een congres geweest in Engeland. Dat ging ook over schepping en evolutie. En er was een wetenschapper, echt een topwetenschapper van staat. En die het ontvouwmechanisme ontwerpen van een satelliet van de Europese ruimtemaatschappij, zeg maar. Nou, dat is een mechanisme. Die satelliet kost anderhalf miljard euro. Hij is een werktuigbouwkundige, zeg maar. Hij heeft er aan gewerkt. Hij heeft een bult verstand van het ontwerpen van ingewikkelde mechanische apparaten. En wat hij zegt is van het menselijk lichaam, maar ook allerlei andere dingen in de schepping, maar vooral het menselijk lichaam is zo subliem ontwerpen. Hij zegt dat is gewoon onmogelijk dat zoiets vanzelf ontstaat. En dan als voorbeeld neemt hij bijvoorbeeld je hand. Hij zegt, jouw hand is eigenlijk te goed ontwerpen voor wat een stom evolutieproces zou kunnen doen. Want ja, binnen een evolutie dan is een hand enkel maar geëvolueerd om een hanger mee te kunnen mappen. Of om een steen mee te kunnen een soort vuistbel van te kunnen maken. Dat is alles. Maar onze handen kunnen veel meer als dat. En wij kunnen zelfs hoogteverschillen voelen met onze vingertoppen van 13 nanometer. En ik heb het even opgeschreven, anders zou ik het vergeten, maar dat is 1 13 miljoenste van een millimeter. En dat benadert dus het moleculaire niveau. Dat kunnen we gewoon voelen met onze vingertoppen. Ja. Dat is ongekend. En om dan te geloven dat door toevallige veranderingetjes in je DNA en zo, dat kan we zelf nooit.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat een groot probleem is voor evolutietheorie in antwoord op het.
0: Ja. Ik heb ook wel eens een keer gehoord dat je lichaam maar constant formules aan om je DNA aan te passen. Of in die zin, bijvoorbeeld alleen als je naar je huid kijkt, dat binnen constant bepaalde formules. Als je dat terug wil rekenen in de wetenschap. En dan zin is ook van, het kan niet zo wezen dat die formules uit zichzelf kunnen ontstaan. Dat zo'n formule is samengesteld om uit een automatisch proces is vuur te komen. Dat is niet mogelijk, zeg maar.
1: Ja, nou, ja. Zeker, ja.
2: Stel, een christelijke jongere die zit op school.
1: Mm-hmm.
2: En die wordt bij biologie helemaal dood te gooien met allemaal bewezen voor de evolutietheorie.
1: Ja.
2: Wat zou je zeggen tegen een jongere die er vragen uiteindelijk bij kreeg bij schepping en evolutie?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat zo'n jongere ten eerste contact zoekt met mensen die erover en nadenken. Want je kunnen wel die metafoor van als je zeg maar een kooltje binnen wat uit het vuur wordt geholt, dan doof je zelf uit. En dat is ook op dit vlak zo. Dus zoek contact met mensen die erover en nadenken. En die binden er een bult. Daarnaast is het goed moeilijker. Als je de enige binnen of een van de weinigen in de klasse die in schepping gelooft, dan is het moeilijk. Dus wees niet te snel onder indruk van wat een professor zegt of dat er een voor de klasse stond dat het allemaal waar is. Maar zoek goede literatuur op. Als je nog geen abonnee binnen van de weet, dan is dat vanzelf ook een eerste hulp. Maar als je echt verder gaat studeren, dan moet je wel echt ook verder gaan graven. Dan moet je boeken gaan lezen. Maar ja, dus wees niet te snel onder indruk van wat een professor gelijk zegt. En zoek gelijkgezinden op die je verder kunnen helpen.
0: Ja. En we moeten helaas richting een afronding van een gesprek. Maar ja, als de mensen nou nog maar willen laren over dit onderwerp of over het blad De Weet, waar zouden ze dan terecht kunnen?
1: Nou ja, ten eerste zelf op de website van de Weet. Daar kunnen ze een abonnementje afsluiten. Dat is 4 tientjes voor een jaar. En daar ben we erg blij mee. Wij hebben jullie nodig. Jullie en ons nodig. Dus dan helpen we kanker met je vader. En zelf heb ik ook een hele bult aan de Engelse website creation.com. Die hebben zowel op een beetje een algemeen niveau, maar ook op echt diepgaande niveau en zijn artikelen die je verder kunnen helpen.
0: Oké. Nou, helemaal goed. Hartelijk dank voor het gesprek.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dan gaan we nu met muziek.

0: Rest in the Father van Stephen Stanley. Daarover hebben we draait Wait for Me van Zach Williams. Daarover hebben we draait Oh Buddha van The Imperials. En daarover hebben we draait Where Would I Be van Peter Burton. En hebben we nog één thema om het, of één blukje om het thema even rond te maken.
1: Daarnet hadden we het vanuit de wetenschap over het evolutie en creationisme. We gaan nou in het tweede blukje, in het derde blukje, en over wat zegt de Bijbel erover. Als christenen geloven we dat de Bijbel waar is. Daar hebben we vorige week ook over gehad. De Bijbel laat ons zien, laat ons ook zien dat, dat ze de waarheid spreekt. En we gaan nou even kijken naar wat de Bijbel zegt over de oorsprong van alle dingen. Want wij als christenen geloven in een wereld van zo'n 6000 jaar oud. En God maakte deze wereld en alles wat erin is in zes dagen van 24 uur. Dat heet ook wel het creationisme. Dan beginnen we vanzelf bij Genesis 1, de schepping van alles. Maar wat is nou precies alles? Joas?
0: Dat is een overhoring dit.
2: Nou ja, Genesis 1, in de begin schiep God de hemel en aarde.
1: Wat is gewoon Genesis 1 algemeen?
2: Dus God schiep materie, ruimte en tijd. En dat is dus het alles waar je in zit.
0: Ja, het universum zou je wel kunnen zeggen eigenlijk.
1: En hij schept dus ook alle schepselen die er zijn. Ja. Hij schept de planten.
2: Dat is materie.
1: Inderdaad. Valt er inderdaad honger. Hij schept de planten, hij schept de dieren, hij schept de mensen. Maar schiep God dan ook echt alle dieren die wij vandaag kennen?
0: Ja.
1: Johannes.
0: Ja.
1: Want daar ben er nogal wat.
0: Ja.
1: Daar ben er een hele beeld.
2: Nou, ja. Elk dier heeft vroeger een DNA-pakketje gekregen. Waardoor ze zich kunnen aanpassen. Aan hun omgeving.
1: Net als die vinken.
2: Ja, in het eerste probleem. Ik denk in de ark dat er bijvoorbeeld een paard is meegegaan. En dat die paard ook... Dus een DNA-pakketje en ook een zebra worden dus zeg maar door zijn omgeving.
1: Ja, zo kieken er dus inderdaad een bult wetenschappers van het creationisme kieken daar zo naar. Want dieren kunnen zich aanpassen aan situaties. En Noach is daar inderdaad een mooi voorbeeld van. Er staat bijvoorbeeld bij Genesis 6 is dat. Dus dat God basissoorten schiep. We lezen bij Noach dat die dieren naar hun soort. Mimos niemen. Dat ben

0: in het begin bij God. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
1: Ja, en door hetzelfde zijn alle dingen gemaakt die gemaakt zijn.
2: En het woord is vlees geworden, toch?
1: Dat stof wat erop in Johannes 1. Maar wat betekent dat nou precies? In het begin was het woord. Woord was bij God. Woord was God, prima. In het begin, dit was in het begin bij God. Door hetzelfde zijn alle dingen gemaakt dat gemaakt is. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Klinkt als een herhaling.
0: Ja.
1: En dat is het basically ook. Want dan heb je het woord, die schept dus alles.
0: Ja.
1: Want zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
0: Ja.
1: En dat woord was God. Met andere woorden, God heeft alles gemaakt.
0: Ja.
1: God heeft die hele wereld gemaakt. God heeft de mensen gemaakt, de dieren gemaakt. En dit idee komt nog wel vaker voor in de Bijbel. Ook veel duidelijker. Neem bijvoorbeeld Psalm 121 vers 2. Als dat mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Nou, duidelijker kan als niet. En tenslotte wou ik nog even kijken naar een vers uit Jeremia 32 vers 17. Ach Heere, Heere, zie, u hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht. Door uw uitgestrekte arm. Niets is voor u te wonderlijk. En dan een antwoord op de vraag of christenen kunnen geloven in evolutie. Dat antwoord is nee. De Bijbel is duidelijk dat God alles heeft gemaakt. Hij heeft alles gemaakt zonder ook maar gebruik te maken van evolutie. En ook vanuit de wetenschap is aan te tonen dat niet alles kan ontstaan wezen door evolutie. Maar dat er een ontwerper achter zit. En deze ontwerper, dat is God.
0: Dat is nou een mooie conclusie. We gaan de volgende nummer draaien. Dat is het nummer God of Wonders van Shane & Shane. En ja, dit past er natuurlijk prachtig bij. Dit is een versie over Gods grootheid, Gods macht en Gods aanwezigheid in de ideskepping. En het roept je eigenlijk op om stille te staan bij ja, hoe bijzonder en ontzagwekkend deze God is. Dus doe dat ook vooral als je naar luistert en dan binnen we zo nog buiten terug.

0: Nou, zit er weer op, jongens.
1: We zijn weer aan het einde.
0: We zijn weer aan het einde van het programma. Ja, oh, inderdaad, ja.
2: En de chips is nog niet zo.
0: Maar ik moet zeggen, ik heb de koek ook niet zwaar aan handen raak vanavond. Dus. Nee.
1: Hoeveel koekjes heb je had?
0: 3.
2: Ja.
0: Nou, dat valt toch dikke mee? De man lekker 6, hoor. Ja, ik zou wel goed aan... Ik mag niet liggen, hè. Dus ja, ik moet gewoon haal ik bezig.
1: Normaal heeft hij al 6.
2: Goedendag.
1: Nou, als jullie het een interessante aflevering vonden... hij komt... en deze week was hij eigenlijk
2: en op december. De
1: ja. En deze week. Dat had je ontdekt, toch?
0: Nee, nou, dat is een hangen vooral. Maar in ieder geval, we hopen dat hij zo snel mogelijk online komt.
1: Zet is hem, ja. De meditatie die komt altijd deze week op de website. Als jullie aanvragen en voor verzoeknummers... die kunnen jullie mailen naar ons of via de Insta-pagina. Mailen kan naar lovem@urkenvem.nl.
2: Ja. En vergeet dus ook niet Spotify. Dan kun je onze nummers luisteren. En er komt elke week komt de nummers bij.
0: Dan kieken we even allemaal naar Albert.
1: Johannes.
0: Ja,
1: als die foto's duur, dan ja, zet ik ze erin.
0: Dat is goed.
1: Prima, ze komen erin.
0: Vergeet dus ook niet te volgen op onze Insta. Lovem_urkfm.
1: Ja, en dan hebben we ook nog een tip van de luisteraar die ons aan nog een berichtje stuurde. Rianne, die het een aanronder voor iedereen. Hè. En dat is de documentaire God of Wonders. En dat is een documentaire en die gaat in op verschillende wetenschappelijke... en technische dingetjes over de schepping. Hoe mooi de schepping is.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ik zal hem eens een keer opzoeken. Ik hoop de luisteraars ook.
1: Dus, hij staat op YouTube, ik hoor. Dus jullie kunnen hem allemaal bekijken als je wil.
0: Oh, mooi. Ja, dan hebben we nog een eindnummer. En dit nummer past eigenlijk wel mooi bij wat we vanavond allemaal bespreken. Het nummer heet namelijk I Stand Amazed van Fitzmadison. En de titel die betekent letterlijk... ja, ik stond versteld. Ik stond vol verwondering. En de zanger die kijkt naar wat Jezus voor hem gedaan heeft. En die kan eigenlijk niet begrijpen waarom een God zoveel liefde zou hebben voor iedereen die dat niet verdient. Nou is dat mezelf ja, echt vooral gericht op het werk van Jezus. Maar we kunnen het ook duur vertolken naar nou ja, de schepping en Gods grootheid in de schepping zien. Daar kun je ook gewoon echt versteld van staan.
1: Vol dus, verwondering.
0: Ja, dus laten we met dat oog naar dit luisteren nummer. Naar dit nummer luisteren. En dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En tot volgende week, dezelfde tijd en dezelfde zender.

0: Geloof hem.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer dat sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat melden Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek, die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.